0: het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Spanje is een dode gevallen bij de bosbranden. In de buurt van Valencia is een man dood aangetroffen in zijn auto in een ravijn, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij bosbranden 2 weken geleden in Spanje vielen 12 doden. In Frankrijk in de buurt van Bordeaux blijft de grote natuurbrand doorrazen. Daar zijn al meer dan 160.000 mensen geëvacueerd. De staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en Brusselse regering hebben een voorakkoord. De leden moeten het nog goedkeuren, pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel, want daar draaide het rond. In het recreatiedomein de Blaarmeers in Gent hebben redders een kleuter gereanimeerd gisteravond. Een kleuter kwam in de problemen in een ondiepe speelplas. Een meisje van 1 jaar of 3. Ze is buiten levensgevaar, maar de reddersfederatie maakt zich zorgen omdat er vanaf volgend jaar overal mag worden gezwommen waar het niet expliciet verboden is. Rusland zegt dat Oekraïne 3 Russische vakantiekampen heeft aangevallen. Daarbij zouden 12 doden gevallen zijn, onder wie 4 kinderen. Het gaat om kampen in de regio Zaporizhia. Dat ligt in Oekraïne, maar Rusland heeft die bezet. Rusland zegt dat Oekraïne opzettelijk burgers aanvalt. Remco Evenepoel wordt zo goed als zeker tweede in de Tour. Het is 45 jaar geleden dat een Belg daarin slaagde. Lucien van Impe deed het in 81. De slotrit in Parijs zal naar verwachting niets meer veranderen aan het klassement. Die rit zelf moet Evenepoel trouwens ook liggen. De rit is wel ingekort. De 40 kilometer aanloop naar Parijs is eruit. De renners starten op de Champs-Élysées. Vandaag kans op wat lichte regen met wolken, minima 17 graden. Daarna afwisselend zon. Met dus mogelijk een bui ook nog tegen de avond. Maxima 24 graden. Vanaf maandag wordt het zonniger en weer warmer.

je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Spanje is een dode gevallen bij de bosbranden. In de buurt van Valencia is een man dood aangetroffen in zijn auto in een ravijn, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij bosbranden 2 weken geleden in Spanje vielen 12 doden. In Frankrijk in de buurt van Bordeaux blijft de grote natuurbrand doorrazen. Daar zijn al meer dan 160.000 mensen geëvacueerd. De staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en Brusselse regering hebben een voorakkoord. De leden moeten het nog goedkeuren, pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel, want daar draaide het rond. In het recreatiedomein de Blaarmeers in Gent hebben redders een kleuter gereanimeerd gisteravond. Een kleuter kwam in de problemen in een ondiepe speelplas. Een meisje van 1 jaar of 3. Ze is buiten levensgevaar, maar de reddersfederatie maakt zich zorgen omdat er vanaf volgend jaar overal mag worden gezwommen waar het niet expliciet verboden is. Rusland zegt dat Oekraïne 3 Russische vakantiekampen heeft aangevallen. Daarbij zouden 12 doden gevallen zijn, onder wie 4 kinderen. Het gaat om kampen in de regio Zaporizhia. Dat ligt in Oekraïne, maar Rusland heeft die bezet. Rusland zegt dat Oekraïne opzettelijk burgers aanvalt. Remco Evenepoel wordt zo goed als zeker tweede in de Tour. Het is 45 jaar geleden dat een Belg daarin slaagde. Lucien van Impe deed het in 81. De slotrit in Parijs zal naar verwachting niets meer veranderen aan het klassement. Die rit zelf moet Evenepoel trouwens ook liggen. De rit is wel ingekort. De 40 kilometer aanloop naar Parijs is eruit. De renners starten op de Champs-Élysées. Vandaag kans op wat lichte regen met wolken, minima 17 graden. Daarna afwisselend zon. Met dus mogelijk een bui ook nog tegen de avond. Maxima 24 graden. Vanaf maandag wordt het zonniger en weer warmer.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Spanje is een dode gevallen bij de bosbranden. In de buurt van Valencia is een man dood aangetroffen in zijn auto in een ravijn, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij bosbranden 2 weken geleden in Spanje vielen 12 doden. In Frankrijk in de buurt van Bordeaux blijft de grote natuurbrand doorrazen. Daar zijn al meer dan 160.000 mensen geëvacueerd. De staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en Brusselse regering hebben een voorakkoord. De leden moeten het nog goedkeuren, pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel, want daar draaide het rond. In het recreatiedomein de Blaarmeers in Gent hebben redders een kleuter gereanimeerd gisteravond. Een kleuter kwam in de problemen in een ondiepe speelplas. Een meisje van 1 jaar of 3. Ze is buiten levensgevaar, maar de reddersfederatie maakt zich zorgen omdat er vanaf volgend jaar overal mag worden gezwommen waar het niet expliciet verboden is. Rusland zegt dat Oekraïne 3 Russische vakantiekampen heeft aangevallen. Daarbij zouden 12 doden gevallen zijn, onder wie 4 kinderen. Het gaat om kampen in de regio Zaporizhia. Dat ligt in Oekraïne, maar Rusland heeft die bezet. Rusland zegt dat Oekraïne opzettelijk burgers aanvalt. Remco Evenepoel wordt zo goed als zeker 2e in de Tour. Het is 45 jaar geleden dat een Belg daarin slaagde. Lucien van Impe deed het in 81. De slotrit in Parijs zal naar verwachting niets meer veranderen aan het klassement. Die rit zelf moet Evenepoel trouwens ook liggen. De rit is wel ingekort. De 40 kilometer aanloop naar Parijs is eruit. De renners starten op de Champs-Élysées. Vandaag kans op wat lichte regen met wolken, minima 17 graden. Daarna afwisselend zon. Met dus mogelijk een bui ook nog tegen de avond. Maxima 24 graden. Vanaf maandag wordt het zonniger en weer warmer.

zomer is hier. En dat hoor je. Je beleeft een echte zomer met Radio Dim.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op de Pride in Berlijn is minstens 1 dode gevallen nadat een auto inreed op de feestvierders. Er zijn ook minstens 16 gewonden. Onder hen zijn ook enkele in levensgevaar, dat meldt de Duitse politie. Honderdduizenden mensen waren daar gisteravond samengekomen. Onder hen ook Vlaming Jamie de Pliek.
4: Er was geen chaos of zo, maar wel een echte paniek. En hoe serieus het was, werd eigenlijk reeds natuurlijk het moment dat wij het plein hadden verlaten. En de sirene is heel hard begonnen te loeien. En de ene combi en ambulance en brandweerwagen achter de andere. Dat plein opstormde dat we wisten van oei, hier is er iets grondig fout gelopen.
3: De dader of daders vluchten daarna te voet weg. De politie is nog steeds op zoek naar hen. Eén vermoedelijke dader werd al geïdentificeerd. Politie en parket gaan uit van een islamitisch motief. In Spanje en in Frankrijk zijn vannacht opnieuw verschillende gemeenten geëvacueerd door de zware bosbranden daar. In Spanje werden 8 gemeenten ten westen van Madrid en Toledo ontruimd. Daar werd ook al meer dan 25.000 hectare natuur verwoest. In het departement Gironde in Frankrijk werden nog eens 55.000 mensen geëvacueerd. Ruim 210.000 mensen hebben nu al hun huis verlaten in de regio. Beide landen krijgen ook Europese hulp om de branden te blussen. En tennis. Onze landgenoot Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de finale op het tennistoernooi van Estoril in Portugal. Hij versloeg in de halve finale de Italiaan Luciano Tartieri in 3 sets. Het werd 5-7, 7-6 en 7-6. Het is de eerste keer dat Bloks de finale haalt van een ATP-toernooi. De dag start zwaar bewolkt. Vanaf het westen begint het te regenen. Later opklaringen. Hier en daar kan wel nog een bui vallen met maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op regen bij zo'n 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer. De temperaturen gaan opnieuw richting de 30 graden of meer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op de parade in Berlijn is minstens 1 dode gevallen nadat een auto inreed op de feestvierders. Er zijn op minstens 16 gewonden. Onder hen zijn er enkele in levensgevaar, dat meldt de Duitse politie. Honderdduizenden mensen waren daar gisteravond samengekomen. Onder hen ook Vlaming Jimmy de Blik.
4: Er was geen chaos of zo, maar wel een echte paniek. En hoe serieus het was, waar eigenlijk er is natuurlijk het moment dat wij het plein hadden verlaten. En de sirenes heel hard begonnen te roeien. En de ene combi en ambulance en brandweerwagen achter de andere. Dat plein opstormde dat we wisten van hier is er iets grondig fout gelopen.
3: De dader of daders vluchten daarna te voet weg. De politie is nog steeds op zoek naar hen. Een vermoedelijke dader werd al geïdentificeerd. Het gaat om een man van 21. Politie en parket gaan uit van een islamitisch motief. In Genk in Limburg heeft het gisteravond gebrand in het natuurgebied Schemmersberg. De brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle. In totaal werd zo'n 2 hectare natuur vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En de staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en de Brusselse regering hebben gisteravond een voorakkoord gesloten. De leden moeten het wel nog goedkeuren. Pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel. Daar draaide het conflict rond. De dag start zwaar bewolkt. Vanaf het westen begint het te regenen. Later krijgen we opklaringen met hier en daar een bui. Maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op regen bij zo'n 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer. De temperaturen gaan opnieuw richting de 30 graden of meer.

0: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw Ellentricksters met verstand van zaken.
1: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Wacht eens, wat is dat ding?
6: Instappen.
5: Frameloze deuren en dat scherm.
6: Gordel om.
5: Hoeveel pk heeft dit ding?
6: Genoeg.
5: En waar kan ik er een vinden?
6: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
7: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
8: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
9: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Ik weet het niet helemaal precies, maar ik denk dat dit de laatste single was die uitgebracht werd met Lionel Richie bij de Commodores. Want hij is al weggegaan daar. Hè? Lady, you bring me up when I am down. Niet down worden, nee. Het is trouwens de bedoeling dat u up opstaat. Hè? Ja, u moet up, ladies, u moet up. Dit is John Denver en Calypso.

Ja, ik wil wel bijna zeggen Soul Sister, maar dat is het niet, hè? Swing Out Sister, dat wel. Swing Out Sister met You On My Mind. En ILO, die Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. Laten we hopen vandaag op een Blue Sky. Mr. Blue Sky, dat hoeft niet per se, maar

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Overal, je hoort nog eens wat. Temerstad.
3: 1240, you found it. That's the spot on your dial for a smile. A late night show, this is Lovable Larry. Gonna lay some sides on ya. It's gonna give you a kick right through the night. So cuddle up to your radio, baby.

0: Dat is waar. De kracht van de liefde valt niet te onderschatten. Ook niet te overschatten trouwens. The Power of Love van Huey Lewis and the News. En Tiffany hadden we ook. Dat ging over een DJ in Amerika. Die een late night show deed op de radio. En die heette Lovable Larry.
1: Lovable Larry speaking.
0: Ja, de late night show. Toch om nog eens terug te horen. Dit is Mick Hucknall, de man met het rode haar bij de groep Simply Red. Vandaar misschien ook wel de naam Simply Red. Money's too tight to mention.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be. Ook dit jaar is er weer de truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Formax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de foute truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.

De Les Humphrey Singers waren dat met Mamalu, 1973. Vrienden, bijna 8 uur. Zometeen het nieuws van 8. Ik ben zo dadelijk bij je terug. Hier is nog Madness. It Must Be Love.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Berlijn in Duitsland is de politie op zoek naar een man van 21. Hij wordt verdacht van een aanslag op de Pride gisteravond. De man reed met een witte bestelwagen in op de menigte en vluchtte daarna weg. Volgens de politie is hij mogelijk gewapend. Ze gaan uit van een islamitisch motief. Er viel minstens 1 dode, 16 anderen raakten gewond. Sommigen verkeren in levensgevaar. Vlaming Jimmy de Pliek was daar.
4: Er was geen chaos of zo, maar wel een echte paniek. En hoe serieus het was, werd eigenlijk reeds natuurlijk het moment dat wij het plein hadden verlaten. En de sirenes heel hard begonnen te loeien. En de ene combi en ambulance en brandweerwagen achter de andere dat plein opstormde. Dat we wisten van hier is er iets grondig fout gelopen.
3: Volgens getuigen werden na de aanrijding ook meerdere slachtoffers neergestoken. De politie roept getuigen ook op om zich te melden. In Spanje en in Frankrijk zijn vannacht opnieuw verschillende gemeenten geëvacueerd door de zware bosbranden daar. In het departement Gironde in Frankrijk werden 55.000 mensen geëvacueerd. Ruim 210.000 mensen hebben zoal hun huis verlaten in de regio. Maar het is vaak niet omdat ze bedreigd worden door het vuur, zegt journaliste Louise Buquet die daar is.
5: Dat is eigenlijk meer uit voorzorg. Het is zo dat er boven die dorpen die geëvacueerd zijn, boven die campings, dat er opeens heel veel rook daarboven hing. Dat is ongezond en dus hebben politie en brandweer gezegd, we gaan die mensen preventief evacueren, naar beter gebied brengen.
3: In Spanje werden dan weer 8 gemeenten rond Madrid en Toledo ontruimd. Zowel Frankrijk als Spanje krijgen ook Europese hulp om de bosbranden te blussen. In Genk in Limburg heeft het gisteravond gebrand in het natuurgebied Schemmersberg. De brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle. In totaal werd zo'n 2 hectare natuur vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en de Brusselse regering hebben gisteravond een voorakkoord gesloten. De leden moeten het wel nog goedkeuren. Pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel. Daar draait het conflict rond. En tennis Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de finale op het tennistoernooi van Estoril in Portugal. Hij versloeg in de halve finale de Italiaan Luciano Darderi in 3 sets. Het werd 5-7, 7-6 en 7-6. In de finale neemt Bloks het op tegen de Fransman Luca van Asche. Het is trouwens de eerste keer dat Bloks de finale haalt van een ATP-toernooi. De dag start zwaar bewolkt. Vanaf het westen begint het te regenen. Later opklaringen met hier en daar een bui. Maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op regen bij zo'n 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer. De temperaturen gaan opnieuw richting de 30 graden of meer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Let's Dance, David Bowie. Wie vindt het uit, hè? Ja, wat een tekst, hè? Put on your red shoes and dance the blues. Maar daar moeten opkomen, hoor. Goedemorgen.
1: Chris van Opstel.
0: We gaan op hotel, ja, naar Hotel Paradiso. Dat doen we met Luc van

0: Jacobsverwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
1: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
2: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama. Maar voor kids van 0 tot 16 jaar een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
1: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
3: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
4: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
6: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
5: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
6: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
4: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
5: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Ja, dit zal ook wel uit Saturday Night Fever zijn gekomen, zeker. Hè? More Than a Woman van de Bee Gees. Tracy Chapman met The Fast Car. Dat was de zomer van 1988, alsof het gisteren is, beste vrienden. Radio Dijmerstad, goedemorgen. Je vindt alle informatie over lokale activiteiten en onze programmatie terug op radiodijmerstad.be. Jawel, klik daar maar eens bijvoorbeeld op agenda. En dan krijg je heel wat lokale activiteiten te zien. Als de nood het hoogst is de redding nabij. Of is Fleetwood Mac nabij? Dat kan natuurlijk ook. Hier zijn ze met Save Me uit 1990.

Die Helen Shapiro, die had een bijzonder stemgeluid, hè? Ik heb altijd gedacht, als ik die hoorde zingen, want dat is een vent. Stel je voor, zeg. Helen Shapiro, Queen for Tonight. En de classics, My Lady of Spain. Dit is Randy van Warmer. Ja, een mens zou het ook een beetje warmer krijgen van dit soort plaatjes. Just When I Needed You Most. You

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Techmatica organiseert een mega-outletverkoop. Kwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
2: Wauw! Wauw!
1: Per stuk of in bulk. Nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 08 22.

In 1978 scoorde Anita Meijer haar eerste hit met The Alternative Way. En toen, in 1979, niks. 1980, niks. Die had het bijna opgegeven, tot in 1981 er een soort disco-deuntje verscheen van Anita Meijer. En ja, dat was er echt de roos in, hoor. Wekenlang nummer 1 deze Why, Tell Me Why. En dit is Belgisch van de Dinky Toys met de kale Kid Coco. Looks like I'm going

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertjestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europasse cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Lobo, ik had begrepen dat dat eigenlijk een scheikundeleraar was die toevallig werd gevraagd om een soort van Caribbean disco medley in te zingen. In principe wou hij dat allemaal niet en zag hij dat allemaal niet zitten. Maar ja, de studio was gereserveerd en de gereserveerde zanger kwam niet opdagen. Hij heeft dat dan maar gedaan en een nummer 1 hit hoor voor onze Lobo, de Caribbean Disco Show. Dit is Michel Sardou en die brengt ons naar 9 uur.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bij een zware brand vannacht in Schaarbeek in Brussel zijn twee mensen om het leven gekomen. Een moeder en haar zoon. Acht anderen raakten gewond, onder hen ook twee zwaar gewond. Dat meldt de brandweer. Walter de Rieuw.
4: Bij aankomst was er een sterke rookontwikkeling en brandgeur op te merken in de straat. We zijn overgegaan tot de blussing en de search and rescue. En bij die search and rescue hebben we verschillende bewusteloze personen aangetroffen op het derde verdiep van die woning. We hebben die geëvacueerd en overhandigd aan de medische diensten.
3: Het onderzoek naar de oorzaak loopt. In Berlijn, in Duitsland, is de politie op zoek naar de verdachte van de aanslag op de Pride gisteravond. De man reed met een witte bestelwagen in op de menigte en vluchtte daarna weg. Journaliste Tessa Rens volgt het voor ons daarop.
5: De politie heeft op dit moment weet van één verdachte. Het gaat om een zekere Abdul, 21 jaar, die ook gekend is bij de politie en die ze situeren in het islamitische milieu. Ze hebben nu een opsporingsbericht verspreid, want die man is nog op de vlucht. En ze vragen iedereen om die man, als ze hem tegenkomen, absoluut niet zelf te benaderen, want hij is mogelijk gewapend.
3: Er viel al zeker één dode. 16 anderen raakten gewond. 3 van hen verkeren in levensgevaar. In Spanje en in Frankrijk zijn vannacht opnieuw verschillende gemeenten geëvacueerd door de zware bosbranden daar. In het departement Gironde in Frankrijk werden 55.000 mensen geëvacueerd. Ruim 210.000 mensen hebben hun huis al verlaten in de regio. Maar dat is vaak niet omdat ze bedreigd worden door het vuur, zegt journaliste Louise Biquet, die daar is.
6: Dat is eigenlijk meer uit voorzorg. Het is zo dat er boven die dorpen die geëvacueerd zijn, boven die campings, dat er opeens heel veel rook daarboven hing. Dat is ongezond en dus hebben politie en brandweer gezegd, we gaan die mensen preventief evacueren, naar beter gebied brengen.
3: In Spanje werden dan weer 8 gemeenten rond Madrid en Toledo ontruimd. Zowel Frankrijk als Spanje krijgen ook Europese hulp om de bosbranden te blussen. En in ons land is de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan opnieuw van kracht. Voor de 3e keer al deze zomer. Het komt omdat het KMI opnieuw een aantal heel warme dagen voorspelt. En dat zorgt voor risico's bij kwetsbare personen. Joris Monens van het departement Zorg.
7: Het basisadvies is natuurlijk altijd om jezelf te beschermen tegen de hitte door koels op te zoeken en voldoende te drinken. Daarnaast kan je andere mensen die het moeilijker hebben om afkoeling te vinden, kan je die helpen door gewoon eens even bij hen te checken, telefonisch of even langs te gaan. En die mensen, wanneer het nodig is, ook te begeleiden naar ruimtes waar het koeler is. Denk aan publieke plekken die toegankelijk zijn.
3: Bijvoorbeeld een bibliotheek of een winkelcentrum. De dag start zwaar bewolkt. Vanaf het westen begint het te regenen. Later wel opklaringen. Hier en daar kan er een bui vallen. Maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op regen bij zo'n 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en ook warmer. De temperaturen gaan opnieuw richting de 30 graden of meer.

0: Goedemorgen, just a same old show on my radio. Hunter Bunny, Hunter Radio. Ja, niks de same old show on my radio. Nee, wij zorgen hier voor genoeg afwisseling. Fijne ochtend allemaal. Alles, tot 10 uur zal u het met mij moeten rooien. Hier is Love and You Owe Me.
1: I'd love to go out to dance tonight. I know a disco that's out of sight. But I'm still waiting. I want you all.

0: de zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
0: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix, betrokken.

Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix, uw Ellen Tricksters met verstand van zaken.

Pas op, die had dat goed gezien, die Roy Black, hè. Zelf al wat ouder toen. En die dacht, ik neem daar even een jong meisje mee met een bijzonder stemmetje. Het zal een jaar of zes geweest zijn, denk ik, die Anita. En hopla, wat een hit, zeg. Schön ist es auf der Welt zu sein. Ja, ja, ja. De Canals, die hadden ook mooie herinneringen in de jaren 70. Ja, meer bepaald dan 74, 75.

je kan wel stellen dat er altijd een beetje commotie is. Daar waar Madonna verschijnt natuurlijk. Hè. Dat is wel een beetje eigen natuurlijk. Causing a commotion van Madonna in 87. En daarvoor The King, ladies and gentlemen. Elvis Presley.

Ja, ja, het Eurovisie Songfestival. Het was lang geleden, maar dit jaar heb ik nog eens gekeken. Ja, ja, ja, het blijft natuurlijk een liedjescircus. Dat was het ook trouwens al in 1998. Maar ja, toen won Dana International. Best een leuk liedje, deze diva. En daarvoor hadden we The Judds met Why Not Me. Nummer geschreven door Mark Knopfler van de Dire Straits. Dit is Marco Borsato. Hoe zit het met de Marco? Zou die nu terug opnieuw gaan zingen of niet? Zou hij de knoop al doorgehakt hebben, vraag ik me af.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbormstraat 30, Alke.

The Song for Guy van Elton John. En dit was meteen de ochtend voor vandaag zondag hier bij Demerstad. Graffiti, zometeen na 10 uur. En ik heb hier nog ABBA met Waterloo. Hey, fijne zondag.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bij een zware brand vannacht in Schaarbeek in Brussel zijn twee mensen om het leven gekomen. Een moeder en haar zoon. Acht anderen raakten gewond, onder hen ook twee zwaar gewond. Dat meldt de brandweer. Walter de Riem.
4: Bij aankomst was er een sterke rookontwikkeling en brandgeur op te merken in de straat. We zijn overgegaan tot de blussing en de search and rescue. En bij die search and rescue hebben we verschillende bewusteloze personen aangetroffen op het derde verdiep van die woning. We hebben die geëvacueerd en overhandigd aan de medische diensten.
3: Het onderzoek naar de oorzaak loopt. In Duitsland reageren ze vol ongeloof op het drama op de Pride in Berlijn. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz noemt het een afschuwelijke daad. De burgemeester van Berlijn heeft het over een brutale en verschrikkelijke aanval op de Duitse hoofdstad en haar democratische waarden. Een man van 21 reed gisteravond in op een menigte. Eén iemand kwam daarbij om het leven, 16 anderen raakten gewond. De dader is nog steeds op de vlucht. En nog in Duitsland zijn gisteravond meer dan 30 gewonden gevallen bij een ongeval met een mobiloom, dat zegt de politie. Niemand verkeert in levensgevaar. Een mobiloom remde te laat en crashte tegen een andere auto in de staart van een file. 9 wagens raakten beschadigd. De snelweg werd ook meer dan 5 uur afgesloten in beide richtingen. Er zijn opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt. Lokaal kan het regenen bij 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en ook warmer. De temperaturen stijgen naar zo'n 30 graden of meer.

0: Twisting by the Pool. Waarom niet, hè? Aan het zwembad? Dat waren de Dire Straits. Maar af en toe kan er wel eens een regenbuitje vallen. Daar moet je wel rekening mee houden. Hey, goedemorgen, vrienden en vriendinnen. Het is 10:00 geweest, zondag intussen, 26 juli 2026. Welkom bij Radio Demestad en Graffiti, met een overzichtje van de activiteiten voor vandaag in en rond de Demerstad, in een samenstelling en een redactie van Frits van Perk.
1: Graffiti van 10 tot 12 met Willem de Groot.
0: En muziek van onder andere Wiltura uit 1969. Het kan niet zijn.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
2: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Tot 31 juli.
1: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
4: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winner.

Een nummer van The Eamon Corner of the American Breed uit de 60s. Maar dit was de discoversie van Bend Me and Shape Me door Gila. En daarvoor de plakker der plakkers. Doe van Peter Maffay. In Scherpenheuvel loopt de kermis nog altijd door. En vanavond om 7:00 brengen de Southern Seagulls een ode aan de Eagles op het podium aan de Basiliek. Morgenavond is het de beurt aan DJ Silvio Soon. En dinsdagavond komt Yeti Paletti het beste van zichzelf geven. Donderdag dan opent de Lofo Live cocktailbar. En vrijdagavond om 22:30 wordt aan Den Egger geluidsarm vuurwerk ontstoken. Zaterdag de eerste, dan komt Disco Steve het beste van zichzelf geven. En zondag 2 augustus in de namiddag treden de fanfare, de Sint-Jansvrienden en de Eendracht op. En maandag is dan de familiedag aan verminderde prijzen. Er wordt traditioneel afgesloten met de beertjes en balletjesregen aan het stadhuis op maandag 3 augustus. Het volledige programma van de kermis in Scherpenheuvel kan je ook nalezen op onze website radiodemerstad.be. Dit zijn Chess

Misschien zit je nog te ontbijten. Hè? Bread and butter hoort daar zeker bij. Dat waren de New Beats. En daarvoor Sorry, I'm a Lady. Een van de twee dikke hits van de Spaanse meisjes van de Baccarat. Op het dorpsplein in Molenstede loopt de boerenmarkt nog altijd door. Op dit ogenblik kan je rondkuieren op de rommelmarkt. En om 11 uur kan je er ook fruit shoppen. Om 2 uur is de zomerbar ook geopend. En om 7 uur vanavond slaat Molenstede aan het zingen tijdens een gezellige samenzang. En het is niet alleen Scherpenheuvelkermis, ook in Schonderbuke is de kermis gisteren begonnen en dat aan het familieheem. Ook daar is de rommelmarkt op dit ogenblik toegankelijk en ook het kermisterras is open. Dat kermisterras opent ook op maandag en dinsdag vanaf 3 uur. En woensdagavond wordt de kermis in Schonderbuke afgerond met optredens van Lieveke, Gunter F. en Johan Veugelers. En nu een hele mooie ballad van Cool and the Gang. Dit is Cherish.

0: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke.
6: Een nieuwe of tweedehandswagen?
7: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
6: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
7: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
6: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
7: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
6: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
7: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
6: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
7: Erkend door de meeste verzekeringen.
6: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
7: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
8: Voor elk

0: deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpeil heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpeil. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: In het Hageland en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+. Over

telt. Je hebt de do-do-do en de da-da-da van de Police, voorafgegaan door de Tramps met de Zing When the Strings of My Heart. Ook Attenrode Kermis is nog aan de gang, de laatste dag vandaag. En om 1 uur ben je daar welkom op de Oldtimer Meeting voor wagens, tractoren en motoren. Na de middag volgt er een tractorwijding, gevolgd door de Nacht van de Ambiance. Alle info vind je op de Facebookpagina van Attenrode Kermis. Het is volop zomer en daar hoort zomer.

Een nummer dat we kennen van The Equals, maar dit was Pato Benton die er een hit mee had in 1994, Baby Come Back. En rij je wel eens rond met een Vespa, dan zal je dat ook zien gebeuren op de Grote Markt in Diest, want daar organiseert de Vespa Club vandaag een regularity-wedstrijd. Het komt erop aan het vooropgestelde gemiddelde zo dicht mogelijk te benaderen. Dat kan nog de hele dag in Diest. We gaan naar het nieuws van 11 intussen en dat doen we met LaToya Jackson. En deze If You Feel the Funk.

0: Everyone asks the president to use his room.
1: Het is 11 uur.
2: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
3: Demerstad Wereldnieuws.
4: In Vlaanderen zijn er nog altijd 141 gevaarlijke kruispunten. Dat blijkt uit cijfers van Vooruit in de Zondag. Het gaat dan om kruispunten waar eerder al zware ongevallen gebeurd zijn. Die punten worden aangepakt, maar daar is soms wat tijd voor nodig, zegt Kishan van Daalschreurs van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS.
5: Men kijkt natuurlijk meestal om zo snel mogelijk te kunnen handelen. Dan spreken we vaak over quick wins. Dat men misschien iets aan het fietspad gaat doen of heel snel aan de lichtregeling een aanpassing wil doen. Maar er zijn ook aanpassingen, bijvoorbeeld een volledige herinrichting of soms het wegnemen van verkeerslichten die wat op de langere termijn uitgevoerd worden.
4: Meer dan 6 op de 10 gevaarlijke kruispunten liggen in Antwerpen. Steeds meer jonge mama's die nog naar school gaan, krijgen het laagste tarief voor kinderopvang. Vorig jaar ging het om 173 mama's, dat zijn er 100 meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-kamerlid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd.
6: Die stijging die komt er omdat we in 2024 een aanpassing gedaan hebben van het decreet. Die stelt dat alle mama's die secundair onderwijs volgen het laagste tarief kinderopvang krijgen. Voordien waren dat alleen de minderjarige mama's, maar er zijn natuurlijk ook mama's die ouder zijn dan 18 en toch nog in het secundair onderwijs zitten.
4: In totaal betaal je bij het laagste tarief iets meer dan 2 euro per dag. En in het Midden-Oosten hebben Iran en Oman elkaar gesproken over de situatie in de straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de woordvoerder ging het gesprek onder meer over een veilige doorgang in de zeestraat. Die wordt sinds het begin van de oorlog geblokkeerd in het Midden-Oosten. Sinds vrijdag zijn er voorlopig ook geen aanvallen gemeld in het Midden-Oosten. Volgens Amerikaans president Trump wordt er opnieuw stevig onderhandeld over vrede, maar Iran ontkent dat. Er zijn opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt. Lokaal kan het regenen bij 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en ook warmer. De temperaturen stijgen naar zo'n 30 graden of zelfs meer.
3: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: I won't back down, zongen Tom Petty en de Heartbreakers. En daarmee begonnen we het tweede uurtje graffiti op deze zondag 26 juli. We zetten de activiteiten voor vandaag in en rond de Demerstad op een rijtje in een redactie van Frits van Perk.
1: Graffiti van 10 tot 12 met Willem de Groot.
0: En we hebben natuurlijk ook vrolijke muziek mee. Wat dacht je van Bart Kyle?

Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar. Basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
2: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10%, 20%, 30% en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Tot 31 juli.
1: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

DND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.

Veel problemen bij Barry White. You see the trouble with me. En daarvoor een nummer van Jackie DeShannon in de versie van Paul Carrick, When You Walk in the Room. De fietsliefhebbers kunnen in Aarschot en omgeving deelnemen aan de Aarschotse buitenband. Je kan kiezen voor een parcours van 32 of 75 kilometer. En de vertrekplaatsen zijn de school in Wolfsdonk, de Kortakker in Rillaar, het Kloosterhof in Holsbeek, de parochiezaal van Betekom of aan Van den Einde in Rotselaar. Inschrijven, dat kan nog ter plaatse. Leden van de landelijke gilde betalen €4 en de andere €6. Kinderen geboren in 2013 of later kunnen gratis deelnemen aan deze Aarschotse buitenband. En dan nu muziek van onder andere Jess en James, maar eerst Brian Ferry en Roxy Music. En die hadden onder andere een dikke hit in 1982 met More Than This.

Een van de vele successen van Toto in de 80's, dat was Pamela. En Move kwam van het Belgische duo Jess en James. Om 2:00 vanmiddag vertrekt aan het station van Testelt een themawandeling van 4 kilometer door de gemeente. Onder leiding van een gids wordt aandacht besteed aan merkwaardige gebouwen en landschappen. En tussen 3 en 8 in de namiddag ben je aan woonzorgcentrum Sint Lambertus Buren in Halen. Welkom voor een braderie. Om 5:30 en om 7:00 gaat de barbecue open, maar daarvoor moet je wel ingeschreven zijn. En nu tijd voor een fantastisch

0: Techmatica organiseert een mega outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
1: Wauw!
0: Per stuk of in bulk. Nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur. Zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 08 22. www.techmatica.be.
2: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

zomer is hier. En dat hoor je. Je beleeft een echte zomer met Radio Demerstad.

Deze man werd ontdekt door Gloria Estefan. John Cicada met Just Another Day en I Go To Pieces kwam van Cotton, Lloyd en Christian. En er wordt gevoetbald voor allerlei bekers. De beker van België om 4:00 ontvangt RWL Sport Elen. En dan is er de beker van Limburg om 4:00 Herk FCB tegen Alke United. Halen speelt een derby tegen Loksbergen. Om 6:00 neemt Paal Tervant het op tegen Helson Helchteren. En om 7:00 is er nog een oefenmatch tussen Halen en FC Gebets. Dus keuze genoeg, zou ik zeggen, voor de voetballiefhebbers. En dit is Benny Nijman.

0: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren en dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
2: De Leap Motor B05, 218 pk, 482 km elektrisch rijbereik, van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest, Leuvense Steenweg, 160.
5: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Melk nodig, er staat nog genoeg in de koelkast. No milk today, dat was Peter Noon en de Hermans Hermits. En daarmee zit deze graffiti-aflevering er alweer op. Tommy de Graven zit klaar voor een nieuwe 12-2-show. Wij spreken elkaar om 6 uur vanavond en dan blikken we even terug op een paar van die bekerwedstrijden. Ik heb Jeff Wayne nog voor jullie met The Eve of the War. Dank je Frits voor de samenstelling en de redactie van deze graffiti. Heel graag tot vanavond en smakelijk eten!

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn is nog steeds spoorloos. De politie houdt sinds gisteravond een klopjacht op een man van 21. Hij reed met zijn bestelwagen in op de menigte en is sindsdien op de vlucht. Journaliste Tessa Rens is in Berlijn.
4: Het zou een Duitser zijn van Libanese afkomst die ook gekend was bij de politie, onder meer voor misdrijven van zware mishandeling en afpersing. En er zou daarnaast ook een link zijn met de terreurgroep IS, Islamitische Staat. De politie bevestigt dat nog niet officieel, maar had eerder wel al gezegd dat de man te situeren is in het islamitische milieu.
3: Ook ons land werd gealarmeerd over de man, net als de buurlanden van Duitsland. Bij de aanslag kwam zeker 1 iemand om het leven, 25 anderen raakten gewond. Eerder was er nog sprake van 16 gewonden. De bosbranden in Spanje en Frankrijk zijn verder uitgebreid. In Frankrijk heeft de brand in de buurt van Bordeaux intussen al 42.000 hectare natuur verwoest. De snelweg A63 tussen Bordeaux en Spanje is ook voor een groot stuk afgesloten. In totaal werden al meer dan 220.000 mensen geëvacueerd. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
5: Dat vuur is zijn eigen wind beginnen te maken. Dat zit zo, als die lucht zo heet wordt, zo hevig wordt, dan maakt dat zijn eigen wind. En dat is dus wat er is gebeurd. Een soort eigen onweerswolk dat het vuur heeft gemaakt met eigen wind, maakt de situatie voor de brandweer nog moeilijker, nog onvoorspelbaarder om te weten hoe dat vuur zich gaat gedragen, laat staan hoe ze het moeten gaan blussen.
3: En ook in Spanje blijft de situatie kritiek. Vooral de brand bij Valencia blijft uitbreiden. Volgens de autoriteiten heeft die brand een omtrek van 21 kilometer en krijgt de brandweer het niet onder controle. Minstens 15.000 mensen zijn daar geëvacueerd. Ook bij Toledo en Madrid woeden natuurbranden. In Vlaanderen zijn er nog altijd 141 gevaarlijke kruispunten. Dat blijkt uit cijfers van Vooruit in de Zondag. Het gaat dan om kruispunten waar eerder al zware ongevallen gebeurd zijn. Die punten worden aangepakt, maar daar is soms wat tijd voor nodig, zegt Kishan van Daals-Greurs van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS.
6: Men kijkt natuurlijk meestal om zo snel mogelijk te kunnen handelen. Dan spreken we vaak over quick wins. Dat men misschien iets aan het fietspad gaat doen of heel snel aan de lichtregeling een aanpassing wil doen. Maar er zijn ook aanpassingen, bijvoorbeeld een volledige herinrichting of soms het wegnemen van verkeerslichten die wat op de langere termijn uitgevoerd worden.
3: Meer dan 6 op de 10 gevaarlijke kruispunten liggen in Antwerpen. In het Midden-Oosten hebben Iran en Oman elkaar gesproken over de situatie in de straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de woordvoerder ging het gesprek onder meer over een veilige doorgang in de zeestraat. Die wordt sinds het begin van de oorlog geblokkeerd in het Midden-Oosten. Sinds vrijdag zijn er voorlopig ook geen aanvallen gemeld in het Midden-Oosten. Volgens Amerikaans president Trump wordt er opnieuw stevig onderhandeld over vrede. Maar Iran ontkent dat. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn 6e titel gepakt. Swings was de beste op de marathon. Hij won de sprint van een grote groep. Eerder pakte Swings ook al 3 keer goud op de piste en 2 keer op de weg. Het zijn zijn beste Europese kampioenschappen ooit. Er zijn opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt. Lokaal kan het regenen bij 25 graden. Vanaf dinsdag dan zonniger en ook warmer. De temperaturen stijgen naar zo'n 30 graden of meer.

Alweer met een hele dikke hit gestart deze zondagmiddag bij Radio Demerstad. De Hol en John Oates en Man Eater. Het verscheen op het album H2O. En het was ook de grootste nummer 1 hit van het duo De Hol en John

0: aan tafel.
1: De 12-2-show. Elke zondagmiddag op Radio Demerstad. Met Tommy de Graven.
2: Hey, welkom bij Radio Demerstad voor een nieuwe 12-2-show.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be. Ook dit jaar is er weer de truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de foute truckersparty met Aster Gobert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
0: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Joe Waddy Waddy en Win uit 1977. En dit hier was Hot Chocolate in de 12-2-show van Radio Dijmerstad. Gino Vanelli, Alice Moyet, Chris Robrecht. Ja, nog veel meer hoor. Jack Jersey, maar eerst naar Vlaanderen terugkeren voor Johan Verminne. Dit is Meneer Middelmaat.

vandaag op de planning staat. Maar als ik zo doorheen de evenementen kijk, dan zie ik dat er vandaag wel een en ander staat te gebeuren in Molenstede. Vanaf 14 uur ben je welkom in de Zomerbar. En die staat opgesteld op het Dorpsplein. En tegen 19 uur slaat Molenstede vandaag aan het zingen. Als je daar een flinke zangpartij wil laten horen, dan moet je zeker en vast afzakken vandaag naar Molenstede. You've

0: Alistair Moyet met Invisible. En deze Gino Vanelli met Wild Horses. Ja, de jaren 80 zijn ons niet vreemd bij Radio Demerstad. Zondagmiddag, welkom. Dit is de 12-2-show. Ik zou zeggen, handjes op de schouders van moeder de vrouw. En we zijn vertrokken doorheen de keuken. Op Rix Hildo. Dit is Fiesta Mexicana.
1: De 12-2-show. Hassa!

0: op je hoek. Ja, ook die zat nog eens in de playlist op zondagmiddag bij Demerstad. Baby makes a blue jean stuck.
1: En hoe zit het met het weer?
0: Ja, het is een beetje wisselvallig de komende dagen als ik zo het weerbericht bekijk. Want vandaag zondag wisselend bewolkt met enkele buien in de loop van de dag. Opklaringen en maxima rond 20 à 22 graden. Morgen maandag 27 juli opnieuw kans op enkele buien. Afgewisseld met drogere periodes en wat zon. Met maxima van 22 à 23 graden. En op dinsdag overwegend droog, zonniger, aangenaam zomerweer met maxima rond 25 graden. En voor woensdag neemt de bewolking toe, later opnieuw wat kans op regen of enkele buien. En de maxima schommelen ook dan rond de 21 à 22 graden.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel. Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
4: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

BE. Bel of sms 0468-515-6891. Trick en fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

Neil Diamond en Longfellow Serenade. Vandaag zondag organiseert Vespa Club Diest van op de Grote Markt een regularity-wedstrijd. Het komt erop aan het vooropgestelde gemiddelde zo dicht mogelijk te benaderen. En om 14 uur vertrekt aan het station van Testelt een themawandeling van circa 4 kilometer door de gemeente. Onder leiding van een hits wordt aandacht besteed aan merkwaardige gebouwen en landschappen. En wie nog niet is ingeschreven, neemt contact op met de Gidsenbond van Scherpenheuvel-Zichem. Want het aantal deelnemers is beperkt tot 25 en de deelname bedraagt €5. En we gaan een goede traditie nog eens aandoen. Terug naar de jaren 80. Dit is Tanita Tikaram.

Danita Tikaram, dat was nog eens lang geleden. En zo was er vandaag nog eens in de 12-2-show. Zometeen meer classics tussen 1 en 2 op deze zondagmiddag. Zometeen ook de nieuwsdienst en de uurwissel. En daarna zijn we helemaal terug. Ik heb nog Junior Campbell. Dit is Hallelujah Freedom uit 72. Graag tot zometeen.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn is nog steeds spoorloos. De politie houdt sinds gisteravond een klopjacht op een man van 21. Hij reed met zijn bestelwagen in op de menigte en is sindsdien op de vlucht. Journaliste Tessa Rens is in Berlijn.
4: Het zou een Duitser zijn van Libanese afkomst die ook gekend was bij de politie. Onder meer voor misdrijven van zware mishandeling en afpersing. En er zou daarnaast ook een link zijn met de terreurgroep IS, Islamitische Staat. De politie bevestigt dat nog niet officieel, maar had eerder wel al gezegd dat de man te situeren is in het islamitische milieu.
3: Ook ons land werd gealarmeerd over de man, net als de andere buurlanden van Duitsland. Bij de aanslag kwam zeker 1 iemand om het leven, 25 anderen raakten gewond. Eerder was er nog sprake van 16 gewonden. De bosbranden in Spanje en Frankrijk zijn verder uitgebreid. In Frankrijk heeft de brand in de buurt van Bordeaux intussen al 42.000 hectare natuur verwoest. De snelweg A63 tussen Bordeaux en Spanje is ook voor een groot stuk afgesloten. In totaal werden al meer dan 220.000 mensen geëvacueerd. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
5: Dat vuur is zijn eigen wind beginnen te maken. Dat zit zo, als die lucht zo heet wordt, zo hevig wordt, dan maakt dat zijn eigen wind. En dat is dus wat er is gebeurd. Een soort eigen onweerswolk dat het vuur heeft gemaakt met eigen wind, maakt de situatie voor de brandweer nog moeilijker, nog onvoorspelbaarder om te weten hoe dat vuur zich gaat gedragen, laat staan hoe ze het moeten gaan blussen.
3: En ook in Spanje blijft de situatie kritiek. Vooral de brand bij Valencia blijft uitbreiden. Volgens de autoriteiten heeft die brand een omtrek van 21 kilometer en krijgt de brandweer het maar niet onder controle. Minstens 15.000 mensen zijn daar geëvacueerd. Ook bij Toledo en Madrid woeden natuurbranden. In de gevangenis van Brugge heeft een gedetineerde van 36 een hevige celbrand veroorzaakt. Hij stak zijn matras in brand. De recipier raakte daarbij gewond, net als de man zelf. 30 andere gedetineerden moesten geëvacueerd worden. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Het is niet duidelijk wat de man bezielde. Bij een schietpartij in Molenbeek in Brussel afgelopen nacht is een man gewond geraakt. Dat meldt de politiezone Brussel-West. Het slachtoffer liep een schotwonde op aan de arm en werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij is niet in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt nog. Ook gisteren was er al een schietpartij in Molenbeek. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn 6e titel gepakt. Swings was de beste op de marathon. Hij won de sprint van een grote groep. Eerder pakte Swings ook al 3 keer goud op de piste en 2 keer op de weg. Het zijn zijn beste Europese kampioenschappen ooit. Ook bij de vrouwen pakte ons land goud op de marathon. Fran van Houten pakte de Europese titel. Lisa van Steenkisten pakte brons. Er zijn opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt. Lokaal kan het ook regenen bij 25 graden. Vanaf dinsdag dan zonniger en warmer. De temperaturen stijgen naar zo'n 30 graden of meer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: zie ik ook meteen een volle playlist en heel veel info uit de regio. Dat staat ook geprogrammeerd tussen 1 en 2 bij Radio Demerstad. De Jacksons, die mochten vandaag het tweede uur openen met Can You Feel It uit 81. Welkom bij Demerstad. Eet smakelijk en geniet van je zondagmiddag, want dit zijn de classics bij Radio Demerstad. We hebben Juanis, zometeen ook Adios Lepido. Dat is een typische zomerplaat. Ik heb ook straks Amy MacDonald, Bruce Springsteen en dit is Alicia Bridges en I Love the Nightlife.
1: Tommy de Graaf.

0: Jacobsverwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal Beringen.
2: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
3: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan voilà, krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

This is the life van Amy MacDonald. Vandaag van 15 tot 20 uur ben je aan het woonzorgcentrum Sint Lambertus Buren in Hasselt. Welkom voor een braderie. En om 17:30 en om 19 uur gaat de barbecue open. Maar daarvoor moet je vooraf wel ingeschreven zijn. Demerstad met de grootste classics. Je voelt niet alleen de zomer, je hoort hem ook. Dit is Juanis en Adi.

Andy Bell en Vince Clark. En die Vince Clark was eerder ook medeoprichter van Depeche Mode en vormde daarna ook Yazoo met Alice Moyet. En dit hier was een van de bekendste hits van Erasure en Sometimes in de 12-2 show. Er is ook voetbal vandaag. Beker van België. Om 16 uur ontvangt RWL Sport Elen. En er is ook beker van Limburg voetbal. Om 16 uur Herk FCB tegen Alken United. En Halen ontvangt Loksbergen. En om 18 uur is er Paal Trevant tegen Helsom Helchteren. En de oefenpartij om 19 uur tussen Halen en FC Gebed. Alles over deze voetbalwedstrijden hoor je natuurlijk ook in het Deimestad Sportcafé. En dat is er straks om 6 uur met Willem de Groot.

0: van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

BZN in de 12-2-show. Momenteel zijn er abonnementen verkrijgbaar voor het komende KVT-seizoen. En voor het programma en de prijzen ga je best eens kijken op de website van het KVT. En het Balanske in Tielt zoekt op dit moment ook extra begeleiders vanaf september. Want jongeren en jongvolwassenen doen er de vaardigheden op van DJ'en en samplen. Het Balanske organiseert vrije tijdsactiviteiten voor personen met een beperking. Voornamelijk in de regio's Leuven, Diest, Tienen en Aarschot. En wie interesse toont, contacteert daarvoor best kelly@balanske.be.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: De omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
6: Solar Assistance to the rescue!
7: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
5: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
7: Ontdek meer op solarassistance.be.

0: City of New Orleans uit 72. En dat is mijn geboortejaar. Hey, zometeen veel plezier met Jan de Groot en Siesta, de classics tussen 2 en 4. En volgende week kom ik graag terug vanaf 12 uur. Ik heb nog Kenny Rogers om hier af te ronden. Dit is The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Mogelijk handelde de verdachte van de aanslag in Berlijn niet alleen. Dat meldde veiligheidsbronnen aan het Duitse dagblad Der Tagesspiegel. Een man van 21 reed gisteravond met zijn witte bestelwagen in op een menigte. Daarbij viel 1 dode. 25 anderen raakten gewond. Volgens Buitenlandse Zaken zijn daar geen Belgen bij. Het onderzoek naar de bestelwagen loopt volop, vertelt journaliste Tessa Rens, die ter plaatse is.
4: Ze willen bijvoorbeeld nagaan of dat daar 1 airbag of misschien 2 airbags zijn afgegaan en of dat dan ook wil zeggen, als het er 2 zijn, dat daar 2 mensen per se zouden hebben ingezeten. We hebben hier ook net heel wat agenten het bos zien intrekken om dat gebied uit te kammen op zoek naar sporen. Er is vanmorgen ook al een huiszoeking geweest bij die verdachte, maar dat heeft nog niets opgeleverd.
3: Volgens de Duitse publieke omroep werd vannacht al een mogelijke medeplichtige gearresteerd. In de gevangenis van Brugge heeft een gedetineerde van 36 een hevige celbrand veroorzaakt. Hij stak zijn matras in brand. 3 cipiers raakten daarbij gewond, net als de man zelf. 30 andere gedetineerden moesten geëvacueerd worden. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Het is niet duidelijk wat de man bezielde. En de Ecuadoraan Richard Carapaz krijgt de prijs voor de superstrijdlust in de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Carapaz won de bolletjestrui voor beste klimmer en won ook 2 etappes. Hij haalde het voor de Deen Mats Pedersen. Straks is er nog de slotrit in de Tour. De renners beginnen rond 5:00. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen. Vanavond en vannacht droger, maximaal tot 25 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna opklaringen bij opnieuw 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en ook warmer. Temperaturen tot 30 graden en meer.

0: Iedereen heeft zijn eigen dromen in het leven. Daar moet je proberen aan vast te houden. Niet van afwijken. Wat er ook gebeurt in je leven. Er zijn soms mindere dagen. Maar hold on tight to your dreams. Dat was The Electric Light Orchestra. En iets waar ik elke dag naar uitkijk, dat is zo tegen 2 uur in de namiddag. Om dan een siesta te kunnen houden. Hier bij Radio Demmerstad.
1: Van 2 tot 4. Siesta met Jan de Groot.
0: Fijn dat je erbij bent allemaal. Een hele goede middag. We bedanken nog even Tommy de Graven voor de afgelopen 2 uur. En vanaf nu tot 4 uur. Siesta.

Visier. En dat hoor je. Je beleeft een echte zomer met Radio Demon.

0: eindelijk. Met Droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtopdocenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Klein Duimpje in Veerle Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
2: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
1: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres. Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbornstraat 30, Alke.

0: Een nummer dat was gebaseerd op het gelijknamige nummer, The Ramblin' Man van Hank Williams, die het al uitbracht in 1951. Dit kwam een jaar of 22 later. Dat was die Allman Brothers Band. En daarvoor Alphaville met Sounds Like a Melody.
1: Jan de Groot!
0: En dan is het nu alweer tijd gaan worden voor de feiten van de dag. En we gaan terug naar 26 juli 1925. De Belgische piloot André Massot vestigde toen een officieel wereldrecord zweefvliegen door met een duurvlucht 10 uur, 19 minuten en 43 seconden in de lucht te blijven hangen. Dit exploot had nochtans weinig invloed op de stichting van zweefvliegclubs in België. Waarschijnlijk was dit deels het gevolg van het feit dat zijn collega en vriend Victor Simonet diezelfde dag dodelijk verongelukt was. En tijdens de vliegshow in Oostende op 26 juli 1997 stortte een stuntvliegje neer op het publiek. Hierbij kwamen de piloot en 8 toeschouwers om het leven. En de Italiaanse justitie vaardigt op 26 juli 1994 een arrestatiebevel uit tegen Paolo Berlusconi, een broer van de Italiaanse premier Silvio Berlusconi. Dat gebeurde op verdenking van betrokkenheid bij de betaling van steekpenningen.
1: Siesta!
2: Jan de Groot!
0: En nu Johnny Mathis, I'm stone in love with you.

Dat waren de Proclaimers die achteraf hun rekeningen opmaakten en toen vaststelden dat dit nummer alleen meer had opgebracht dan al hun andere singles samen. Ja, dat zegt genoeg, hè. Een grote hit, dat was I'm Gonna Be. Het weerbericht. Blijft vandaag wisselend bewolkt. Af en toe is er ook kans op wat regen of een bui. En de temperaturen, ja, zomers, 24 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met kans.

hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze

0: 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravanopslag.be. Ook dit jaar is er weer de truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de foute truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Wacht eens, wat is dat ding?
3: Instappen.
2: Frameloze deuren. En dat scherm.
3: Gordel om.
2: Hoeveel pk heeft dit ding?
3: Genoeg.
2: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
4: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
0: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.

0: nummer wordt een eendagsvlieg genoemd, omdat het de enige hit was voor deze Nederlandse band Root Syndicate. Je hoorde Mockingbird Hill.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: En nu met z'n allen de straat op in de Demerstad, of waar u zich ook mogen bevinden. We gaan allemaal meedoen met Root McKennie, Rockin' in the Street.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

Dat waren The Shirts, een nummer uit 1978. Tell me your plans. Wel, ik heb niet zoveel plannen. Het enige plan dat ik heb is nog een tweede uur siesta erbij te doen hier bij Radio Demerstad. Dat gebeurt allemaal zometeen na een update van het nieuws om 3 uur. En tot zolang nog Patrick Juvet met God of Feeling.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Beide slachtoffers van de aanslag in Berlijn zijn geen Belgen. Dat laat Buitenlandse Zaken weten. Een man van 21 reed daar gisteravond in op een menigte tijdens de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 25 gewonden. De dader is nog altijd op de vlucht. En het is niet zeker dat hij alleen handelde. Het onderzoek naar de bestelwagen loopt volop, zegt journaliste Tessa Rens, die ter plaatse is.
4: Ze willen bijvoorbeeld nagaan of dat daar 1 airbag of misschien 2 airbags zijn afgegaan en of dat dan ook wil zeggen, als het er 2 zijn, dat daar 2 mensen per se zouden hebben ingezeten. We hebben hier ook net heel wat agenten het bos zien intrekken om dat gebied uit te kammen op zoek naar sporen. Er is vanmorgen ook al een huiszoeking geweest bij die verdachte, maar dat heeft nog niets opgeleverd.
3: In Hoboken, in Antwerpen, is een tram ontspoord na een aanrijding met een bestelwagen. Dat schrijft HLN. Door het incident is het tramverkeer daar onderbroken. De tram wordt op dit moment weer op de sporen gezet. En de Ecuadoraan Richard Carapaz krijgt de prijs voor de superstrijdlust in de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Carapaz won de bolletjestrui voor beste klimmer en won ook 2 etappes. Hij haalde het van de Deen Mats Pedersen. Straks is er nog de slotrit in de Tour. De renners beginnen rond 5:00. Vanmiddag zwaar bewolkt met regen. Vanavond wordt het wel droger. Maximaal tot 25 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna opklaringen bij opnieuw 25 graden. Vanaf dinsdag dan zonniger en ook warmer. Temperaturen tot 30 graden en meer.

0: De Amerikaanse zangeres Pat Benatar met een nummer dat werd geschreven door Holly Knight en Mike Chapman. Aanvankelijk was het een nummer met een gemiddeld tempo, maar er werd een beetje geëxperimenteerd met drumcomputers en zo, en dan werd het tempo toch opgevoerd. En zoals wij dat noemen, dan wordt het een up-tempo nummer. Dat was Love is a Battlefield.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Ja, die up-tempo past ook een beetje met het gegeven waar het liedje over gaat. En nu een beetje je gas terugnemen, of toch niet, maar we blijven wel siesta houden bij Radio Demerstad nog tot 4 uur. Straks een opmerkelijk nieuwsbericht. We houden over een half uurtje ook koffiepauze. En voor de rest is er de muziek die jij wil horen. Whatever you want.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.

V&D inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. V&D. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. V&D. Meldertse straat 8.

0: Victor Laszlo, de zangeres die destijds naar België verhuisde om hier te komen studeren. Ze deed dat onder meer in Brussel en in Mol. En muzikaal werd ze ontdekt door Lou de Prijk. Ze scoorde in 1990 met dit nummer Ansiedad. En daarvoor Tom Jones, die had het duidelijk over een gazon wat er heel veel groener uitziet dan de meeste gazons tegenwoordig hier bij ons in België. Dat was The Green Green Grass of Home.
1: Amai, amai.

0: Brazilië heeft eergisteren geweigerd om een visa af te leveren aan twee Amerikaanse functionarissen die de verkiezingsautoriteiten wilden ontmoeten, 3 maanden voor de presidentsverkiezingen in Brazilië. Volgens een Braziliaanse diplomatieke bron gebeurde dat allemaal wegens het risico op politieke instrumentalisering. De relaties tussen de regering van de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Braziliaanse ambtgenoot zijn al een hele tijd gespannen. En daar komt nu ook deze weigering bij. De Amerikaanse autoriteiten hebben voorlopig nog altijd niet gereageerd op deze beslissing.
1: Siesta! Jan de Groot!
0: En nu 5 Star en we krijgen van allebei een beetje vandaag Rain and Shine.

0: Techmatica organiseert een mega outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
1: Wauw! Wauw!
0: Per stuk of in bulk. Nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur. Zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 0822. www.techmatica.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Alle andere dingen in het leven, ze verbleken bij de liefde. All you need is love, The Beatles. Ja, ja, dat kan allemaal zo zijn, maar een kopje koffie op tijd en stond, dat vind ik toch ook helemaal niet verkeerd, hoor. Dat staat bijna klaar hier bij Demerstad.
1: Tijd voor koffie.
0: Ah, ja, want we zijn dat zo gewoon, we zijn er een beetje aan verslaafd, zo omstreeks 3:30 koffietijd. Ik hoop dat u er allemaal kan van meegenieten. Ik heb ook een gebakje meegebracht van bij de bakker, dus we nemen even rustig de tijd. We genieten van onze koffie en van de komende drie...

zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Een nieuwe Suzuki of Opel.

wagentje bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Making Your Mind Up, dat was Bugsvis. We blikken een beetje vooruit, niet naar nu dinsdag, maar volgende week dinsdag 4 augustus. Dan brengt Mohsin Abbas een ROB-vertelling in het Stadspark van Aarschot. De inkom is er gratis, maar gelieve wel zelf een stoeltje en een drankje mee te brengen, eventueel ook een dekentje. Het gaat allemaal door die dinsdag 4 augustus om 8 uur. Baartje.

Ik denk, ja, ik ben er zeker van, de oudste plaat uit deze siesta vandaag komt uit 1954. Dat was Perry Como en Papa Loves Mambo. En Geert de Zwart, die houdt van zwart werk. En hij doet dat weer meteen na 4 uur hier bij Radio Demerstad. Dat betekent het einde van deze siesta. De Moody Blues komen er nog aan met The Nights in White Satin. Nog een fijne zondag allemaal. Tot morgen. Night.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Frankrijk nadert de grote bosbrand tot op 15 kilometer van Bordeaux. Maar een evacuatie van de stad is niet aan de orde, dat zegt de burgemeester. Daar waren eerder wel berichten over. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
4: Er is een beetje verwarring over. Vanmorgen waren daar inderdaad berichten over, vooral door buitenlandse media, dat Bordeaux zou moeten geëvacueerd worden. 900.000 mensen. Dat zou een gigantische operatie betekenen. Maar de burgemeester van Bordeaux spreekt dat op dit moment eigenlijk tegen. Hij zegt dat ligt nu, vandaag, met een nadruk op vandaag, niet op tafel.
3: Intussen hebben natuurbranden in de buurt van Bordeaux al 42.000 hectare natuur verwoest. 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Iran stopt met zijn aanvallen op de buurlanden in de Golfregio omdat de VS al 2 nachten op rij geen bombardementen heeft uitgevoerd. Dat laat het Iraanse leger weten. Zolang nieuwe Amerikaanse offensieven uitblijven, zal dat ook zo blijven, klinkt het. Volgens Amerikaans president Trump wordt er opnieuw onderhandeld over vrede. Iran ontkent dat. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft de Ronde van Polen overtuigend gewonnen. Ze was telkens de snelste in de 3 ritten. Vandaag haalde ze het voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Ierse Lara Gillespie. Dat is ook de top 3 in het eindklassement. Vanmiddag zwaar bewolkt met regen. Vanavond wordt het droger, maximaal tot 25 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna opklaringen bij opnieuw 25 graden. Vanaf dinsdag dan zonniger en ook warmer. Temperaturen tot 30 graden en meer.

0: Merci Jan de Groot voor Siesta van daarnet tussen 2 en 4. En Fleetwood Mac voor de goede tip. Go your own way. Dat gaan we ook doen hier in Zwartwerk.
1: Gide Zwart. Zwartwerk.
0: Onze eigen weg brengt ons naar 6 uur vanavond. En tot dan verrassen we jullie graag met leuke, bekende en minder bekende classic hits. Herinneringen ophalen uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Daarvoor zit je bij ons op het juiste adres.

Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak. Forever.

0: de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
4: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix,

SME. Bel of sms 0468-5168-91. Trick & Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.

Level 42 daarnet met Love Games en dit was Queen met The Invisible Man, gebaseerd op het gelijknamige boek van de Engelse schrijver Wells. En het is je misschien opgevallen, doorheen het nummer worden de vier bandleden van Queen uitdrukkelijk met hun naam vermeld: Freddie Mercury, John Deacon, Brian May en Roger Taylor. En dan nu Vlaams werk op Demerstad. Vroeger heette ze Handshake, maar al snel veranderde ze hun naam in Bazaar. Dit is Anders.

0: Good Morning Judge van 10cc en dat op een zondag namiddag. Ja, niet zo goed getimed zou ik zeggen.
1: Van 4 tot 6. Guy de Zwart. Demerstad.
0: Ja, of misschien moest meneer de rechter toch eens wat langer uitslapen vandaag. En waarom eens geen jazzklassieker op zondagnamiddag? My Baby Just Cares For Me. Nina Simone nam het nummer een eerste keer op in 1957 voor haar debuutplaat. Ze herhaalde dat nog eens in 1987 en toen werd het

zo authentiek als het haar op de kop van Helmut Lotti en Elvis Presley zong er al over in 1964. Viva Las Vegas. In Las Vegas, ja, daar kan je van alles gaan doen. Gaan gokken, gaan naar de Formule 1 kijken bijvoorbeeld. Een concert bijwonen, noem het maar op. Wij gaan hier ook een gokje wagen. Dit komt denk ik uit 1982 van Donna Summer, The State of Independence.

harte welkom in het weekend van Demerstad. Je hoorde Candy Staten met Young Hearts Run Free. En we horen het de laatste tijd aan de lopende band in het nieuws. Online oplichters die met behulp van AI-stemmen en deepfakes de boel trachten te belazeren. Je weet inmiddels bijna niet meer wie er aan de andere kant van de lijn zit. En Nick Lowe die waarschuwde ons in 1984 op zijn manier al voor vreemdsoortige figuren. Hij dacht toen nog lang niet aan kunstmatige intelligentie, maar het gevoel en de boodschap blijft hetzelfde. Je moet goed oppassen wie je vertrouwt. Dit is een absolute popklassieker met een vrolijk orgeltje en kermisfeer, maar met een scherpe waarschuwing. Halve boy en halve

Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

komt recht uit de 16e James Bond film License to Kill met in de hoofdrol Timothy Dalton. Je hoorde de titeltrack, gezongen door Gladys Knight. En daarvoor een weifelende Nick Lowe in Half a Boy and Half a Man. Geef ons dan toch maar 100% zuivere vrouwenpower. Die krijg je van Anne en Nancy Wilson met Heart. Zij hebben het over de

Alsjeblieft, een nummer dat er nog altijd staat van Hort, Magic Man. En net voor 5 uur gaan we nog het even hebben over een Magic Woman. Vorige zondag nog prominent aanwezig tijdens de halftime show in de finale van de Wereldbeker voetbal. Samen met onder meer Shakira en Justin Bieber. Ik heb het over Madonna. Ze staat weer volop in de schijnwerpers vandaag met haar nieuwe plaat. En hier gaan we nog eens een nummer van haar uit 1998 uit de diepvriezer halen. Madonna en Frozen.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Duitsland is de dader van de aanslag in Berlijn nog altijd op de vlucht. Hij reed gisteravond met zijn bestelwagen in op een menigte tijdens de Pride. Daarbij viel 1 dode, raakte ook 29 mensen gewond. Dat blijkt uit de nieuwe balans. De politie is met man en macht op zoek naar de dader, zegt journaliste Tessa Rens.
4: 2000 agenten zouden zijn ingezet. Er is extra aanwezigheid in de stations bijvoorbeeld. Maar ook aan de grensposten, ook met ons land, wordt uitgekeken naar die man in kwestie, omdat ze niet uitsluiten dat hij gevlucht is.
3: Het gaat om een Duitser van Libanese afkomst. Hij zou IS-sympathieën hebben. In Frankrijk nadert de grote bosbrand tot op 15 kilometer van Bordeaux. Maar een evacuatie van de stad is nog niet aan de orde, dat zegt de burgemeester. Er waren eerder wel berichten over. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
5: Er is een beetje verwarring over. Vanmorgen waren daar inderdaad berichten over, vooral door buitenlandse media, dat Bordeaux zou moeten geëvacueerd worden. 900.000 mensen. Dat zou een gigantische operatie betekenen. Maar de burgemeester van Bordeaux spreekt dat op dit moment eigenlijk tegen. Hij zegt dat ligt nu, vandaag, met de nadruk op vandaag, niet op tafel.
3: Intussen hebben natuurbranden in de buurt van Bordeaux al 42.000 hectare natuur verwoest. 220.000 mensen zijn geëvacueerd. In Bertum, in Vlaams-Brabant, is een man om het leven gekomen bij een ontploffing in zijn camper. Het gaat om een man van 51. De camper stond naast zijn woning. Er was brand uitgebroken en die probeerde hij zelf te blussen, maar daarbij deed zich een ontploffing voor. Volgens het parket wijst alles op een ongeval. Over een uurtje beginnen de renners aan de slotrit in de Ronde van Frankrijk. Het is een ingekorte etappe omdat er niet genoeg politieagenten beschikbaar zijn door de bosbranden. De renners moeten net als vorig jaar over Montmartre. Ze doen die beklimming 3 keer. Wielerjournalist Maxime Goetals blikt vooruit.
6: Dit jaar heeft Mathieu van der Poel zijn zinnen gezet op deze etappe. Maar er zijn natuurlijk nog wel klassementsmannen die zich zullen mengen. Pogacar uiteraard, maar ook Remco Evenepoel heeft goede herinneringen hier aan Parijs en Montmartre, waar hij in 2024 zijn Olympische titel kon vieren.
3: En rode duivel Thibaut Courtois vindt de keuze voor Mark van Bommel als bondscoach een goede keuze. Dat heeft hij laten weten op een persmoment. Het is niet duidelijk of Courtois nog doorgaat als rode duivel. Dat hangt volgens Courtois af van een gesprek met Van Bommel en technisch directeur Vincent Manaert.
7: Gewoon met hem praten en zien wat hun mening is van Vincent en van de coach. Uiteindelijk is het niet aan mij om die keuze te maken. Als zij zeggen van kijk, we hebben liever jongens die ofwel 100% erbij zijn ofwel niet. Ja, dan zal ik moeten nadenken wat ik nog wil. En daar ben ik heel open en eerlijk over geweest. En ik denk dat ook niet een probleem is.
3: Eerder gaf Courtois aan dat hij een sabbatjaar wil nemen bij de nationale ploeg. Vanavond nog hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Ook morgen eerst nog kans op een bui, daarna zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: bovenaan de hitparades in 1986. We Built a City van Starship.
1: Zwartwerk met Guy de Zwart.
0: En ze mogen dan al wel de city gebouwd hebben. Wij zorgen voor de muziek in de city, in de Demerstad. Welkom opnieuw in Zwartwerk. Het is zondagnamiddag. De beste classics hoor je bij ons. Zoals dit hier uit 1974. Dit komt uit het derde studioalbum van The Sweet. Desolation Boulevard heet dat. En het is het verhaal van de 60s

0: aan resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar. Basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
2: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Tot 31 juli.
1: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

Theo Franke reclame maken voor het Belgisch leger door alle jongeren aan te schrijven met een brief en hen uit te nodigen om zich te vervoegen bij het leger. Dat was vroeger wel anders. Toen maakten ze platen over het leger om de Navy te promoten in de Verenigde Staten. Dat was het geval met The Village People. En ook dit komt uit Amerika. Het is Rhythm and Blues van SWV. Dat staat voor Sisters with Voices. En die sisters waren duidelijk van Michael.

Radio Demerstad, af en toe ook een museum van heel oude muziek. Dit kwam uit 1954, nota bene het jaar waarin de Krim door de Sovjet-Unie aan Oekraïne werd overgedragen. Bill Haley en His Comets met Shake, Rattle and Roll. En die Comets, ja, dat was echt een duivenkot. Meer dan 100 muzikanten hebben uiteindelijk deel uitgemaakt van die begeleidingsband van Bill Haley. Radio Demerstad, nog eens met de keizer van het Vlaamse lied. Wij geven het toe, we kunnen echt niet zonder hem en hij duidelijk niet zonder jou.

0: Techmatica organiseert een mega outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
1: Wauw!
0: Per stuk of in bulk. Nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478-44-0822. www.techmatica.be.
2: Van het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.

0: Oei, oei, oei, ze zijn verloren gelopen. De Sister Sledge, Lost in Music uit 1979.
1: Guy de Zwart, Demerstad.
0: Ja, we kennen allemaal nog Huey Lewis en de News. Helemaal in het begin van hun carrière hadden ze een andere naam, Huey Lewis en the American Express. Ze hadden geen zin om vroeg of laat geconfronteerd te worden met een claim van die bekende kredietkaartengigant en kozen er al snel voor om hun naam te wijzigen in Huey Lewis en de News. Op deze zondagnamiddag gaan we nog eens genieten van Stuck With You, die grote hit van hen uit 1986. Er hoorde destijds ook nog een leuke videoclip bij, die werd opgenomen op de Bahamas.

dieselwagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used

0: Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
0: Ook dit jaar is er weer de truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de foute truckersparty met Aster Gobert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
2: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

In Excess op Demerstad met New Sensation. Wie denkt dat vastgoed hier bij ons uitzonderlijk duur aan het worden is, moet maar eens even de oren spitsen. In Zwitserland gaat binnenkort een vervallen, onbewoonbare villa onder de hamer. De gezinswoning met 6 slaapkamers staat in Oberwil, ongeveer 5 kilometer ten zuiden van Basel. Van buiten lijkt het alsof er allang geen ziel meer leeft in de woning, behalve misschien wat ongedierte. Thuis uit 1957 zou nog amper 100.000 euro waard zijn en toch verwacht de makelaar die het land verkoopt dat de veiling zo'n 5,5 miljoen euro zal opleveren. En waarom wel? Omdat het om 1783 vierkante meter grond gaat, gelegen in een rustige wijk op een helling op een paar kilometer van Basel. En dat is de derde duurste stad ter wereld om te wonen. Plaats 1 en 2 zijn ook voor Zwitserse steden, namelijk Zürich en Genève. Stuk peperdure grond biedt ruimte voor maximaal 4 eensgezinswoningen of een ruim appartementencomplex. De prijs voor de grond is ongeveer 3000 euro per vierkante meter. Oh ja, en naar alle verwachting zal er snel een koper gevonden worden ook nog.

vriendelijke man, die Gerard Joling. Hij bood ons een ticket to the Tropicaan. En dat aanbod kunnen we zeker niet afslaan. We gaan naar de tropen, naar warmere orde, en laten je in de capabele handen van Willem de Groot. Die is er tussen 6 en 8 met nog meer classic hits hier bij Radio Demerstad. Nog een fijne zonnige avond en tot volgende week.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Duitsland is de dader van de aanslag in Berlijn nog altijd op de vlucht. Hij reed gisteravond met zijn bestelwagen in op een menigte tijdens de Pride. Daarbij viel 1 dode, raakte ook 29 mensen gewond. Dat blijkt uit een nieuwe balans. De politie is met mannenmacht op zoek naar de dader, zegt journaliste Tessa Rens.
4: 2000 agenten zouden zijn ingezet. Er is extra aanwezigheid in de stations bijvoorbeeld. Maar ook aan de grensposten, ook met ons land, wordt uitgekeken naar die man in kwestie, omdat ze niet uitsluiten dat hij gevlucht is.
3: Het gaat om een Duitser van Libanese afkomst. Hij zou IS-sympathieën hebben. In Bertum, in Vlaams-Brabant, is een man om het leven gekomen bij een ontploffing in zijn camper. Het gaat om een man van 51. De camper stond naast zijn woning, er was brand uitgebroken en die probeerde hij zelf te blussen. Maar daarbij deed zich een ontploffing voor. Volgens het parket wijst alles op een ongeval. Iran stopt met zijn aanvallen op de buurlanden in de Golfregio, omdat de VS al 2 nachten op rij geen bombardementen heeft uitgevoerd. Dat laat het Iraanse leger weten. Zolang nieuwe Amerikaanse offensieven uitblijven, zal dat ook zo blijven, klinkt het. Volgens Amerikaans president Trump wordt er opnieuw onderhandeld over vrede. Iran ontkent dat. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de slotrit. Het is een ingekorte etappe omdat er niet genoeg politieagenten beschikbaar zijn door de bosbranden. De renners moeten net als vorig jaar over Montmartre. Ze doen die beklimming 3 keer. Wielerjournalist Maxime Goetals.
5: Dit jaar heeft Mathieu van der Poel zijn zinnen gezet op deze etappe. Maar er zijn natuurlijk nog wel klassementsmannen die zich zullen mengen. Pogacar uiteraard. Maar ook Remco Evenepoel heeft goede herinneringen hier aan Parijs en Montmartre, waar hij in 2024 zijn Olympische titel kon vieren.
3: De Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Hongarije gewonnen. Norris was eerder ook al de snelste in de kwalificaties en startte dus van op de polepositie. De Nederlander Max Verstappen werd 2e, de Italiaan Kimi Antonelli 3e. Antonelli blijft ook aan de leiding in de WK-stand. En rode duivel Thibaut Courtois vindt de keuze voor Mark van Bommel als bondscoach een goede keuze. Dat heeft hij laten weten op een persmoment. Het is niet duidelijk of Courtois nog doorgaat als rode duivel. Dat hangt volgens Courtois af van een gesprek met Van Bommel en technisch directeur Vincent Manaert.
6: Gewoon met hem praten en zien wat hun mening is van Vincent en van de coach. Uiteindelijk is het niet aan mij om die keuze te maken. Als zij zeggen van kijk, we hebben liever jongens die ofwel 100% erbij zijn ofwel niet. Ja, dan zal ik moeten nadenken wat ik nog wil. En daar ben ik heel open en eerlijk over geweest. En ik denk dat het niet een probleem is.
3: Eerder gaf Courtois aan dat hij een sabbatjaar wil nemen bij de nationale ploeg. Vanavond nog hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Ook morgen eerst nog kans op een bui, daarna zonnig bij maximaal tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en warmer.

0: Het Canada, want het was iets wat ontstaan is uit de Beckman Turner en Overdrive. Deze Iron Horse en Sweet Louie Louise. Vrienden, vriendinnen, goeie avond. Het is zondag 26 juli. Welkom bij Radio Demerstad. Dank je, Guy, voor twee uur zwartwerk. En wij hebben aandacht voor een paar ploegen uit de regio die begonnen zijn in de Crocky Cup, in de beker van België voetbal. Er is ook een beker van Vlaanderen in het leven geroepen. En we gaan eens kijken wat de ploegen uit onze regio daar hebben gedaan. Dat doen we tussen nu en 8 uur. Een hele goede avond.
1: Van 6 tot 8 met

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
4: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
8: Heiligenbormstraat 30, Alke.
9: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
10: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
11: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
10: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: De mannen van Duran Duran, ze komen binnenkort nog eens naar ons land in oktober, als ik mij niet vergis. Dit was een van hun grootste hits, The Reflex. Er is al wat voetbal begonnen, ondanks het feit dat het WK nog maar net achter ons ligt. Bijvoorbeeld, een van de initiatieven is de Beker van Vlaanderen, die in het leven is geroepen door Voetbal Vlaanderen voor clubs uit de amateurreeksen. Tessporte Senderlo heeft zijn eerste wedstrijd daarin al gespeeld afgelopen donderdag. We gaan het er even over hebben met de voorzitter, met Wendy De Wit. Meneer De Wit, goedenavond.
1: Dank u wel.
0: Ja, wat vind jij daarvan, deze nieuwe beker van Vlaanderen?
1: Dat mag altijd, zo'n initiatief. Dat is altijd, vind ik, toch iets beter als vriendenwedstrijden. Natuurlijk bepaal je dan je kalender niet helemaal zelf.
0: Nee.
1: Maar goed, voor mij kan dat.
0: Voor jou is dat geen probleem. Eerste wedstrijd is geweest tegen Welle. 1-0 gewonnen. Was je al tevreden met wat je gezien hebt?
1: De eerste helft zeker, maar we hebben met een mix gespeeld van jongeren en bepaalde spelers van vorig seizoen. Maar ja, de eerste helft was goed, de tweede helft was minder, maar al bij al een 17-0.
0: Ja, het is nog een beetje experimenteren in de aanloop naar het seizoen eigenlijk.
1: Absoluut.
0: Ja,
1: dat is de eerste wedstrijd buiten die match tegen STVV begin juli. Maar goed, we hebben nog tijd.
0: Ja, uiteraard. Hè. Volgende wedstrijd is tegen de buren uit Averboden Testelt Okselaar aanstaande woensdag. Die hebben vandaag maar nipt 3-2 verloren in Tiene. Die zullen zich ook willen tonen, denk ik.
1: Ja, dat kan. En ik weet ook niet of dat wij met de volledige kern gaan afzakken woensdag. Dat wij nog ergens een match hadden in de loop van de week. Maar goed, dat is altijd leuk. Derby. Kijk ik wat.
0: Nee, inderdaad. En het is nog een beetje, ook in deze bekercompetitie, uitkijken naar wat het wordt voor het nieuwe seizoen.
1: Ja, zeker. Ja. En wij ambiëren een plaats terug bij de top 6.
0: Ja.
1: Omdat er is toch niet zoveel weg van onze kern. Ja, 1 of 2 spelers, waaronder de keeper. Dus eigenlijk, heel de structuur staat er nog. Het is aan de jongeren en de nieuwkomers om proberen een plaats uit te bemachtigen. Concurrentie is er zeker. Dus ja, we mogen knikken op een plaats met de eerste 6.
0: Ja, de kern is misschien een beetje groter dan vorig seizoen.
1: Ja, eigenlijk wel. Want er is maar één veldspeler weg. Echt. En de rest is gebleven. Plus dan zijn er nog twee, drietal jongens bijgekomen.
0: Oké, dus misschien wel positieve selectieproblemen voor de trainer.
1: Ik hoop het. Ik hoop het.
0: Oké. Laten we hopen dat de resultaten volgen. Maar goed, woensdag volgende wedstrijd tegen ATO. Dank je voor de toelichting, meneer De Wit.
1: Zonder dank.
0: Goedenavond en dag. Dat was Wendy De Wit, de voorzitter van Tessporte Senderlo, over die beker van Vlaanderen die in het leven is geroepen. Tess won zijn eerste match 1-0 tegen Welle. En aanstaande woensdag komt Tess op bezoek bij ATO. Straks ook eens horen bij de collega's van ATO hoe die eerste wedstrijd is verlopen. Eerst naar een man die vandaag 83 jaar wordt. En dat is de frontman van de Rolling Stones. Ik heb het over Mick Jagger. MUZIEK

0: Uit de 70s van de Jigsaw, ruim een halve eeuw geleden, deze Sky High. Ook voetbalclub Betekom is aan die beker van Vlaanderen begonnen. Tegen Rotselaar was het gisteren. Het is wel 0-3 verlies geworden. Ik ga toch even polsen bij sportief verantwoordelijke Wim van Nuffel van Betekom. Meneer van Nuffel, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat vind je van dat initiatief, die beker van Vlaanderen?
1: Ja, het heeft voordelen. Het heeft ook al een beetje nadelen. Maar ik denk dat als je alles bij elkaar neemt, dat de voordelen toch in het. De voordelen meer zijn dan de nadelen. Maar ja, goed, ik denk dat elke ploeg wel zijn nadelen zal hebben daarmee. Bij ons was het. Bij ons is het. Well, maakt niet veel uit. Wij blijven ook onze geplande oefenwedstrijden die we hadden al gepland in het midden van de week ook nog spelen. Omdat we toch een ruime kern hebben en voor iedereen genoeg speelminuten te geven. Ja. En ik dacht dat de beker van Vlaanderen ging zijn zoals in de beker van België, waar je maar 18 man kon opstellen. Maar je mag in de beker van Vlaanderen gewoon doorlopend wisselen, dus zoveel als je wilt. Ja. Dus op zich is dat in feite gewoon een veredelde vriendenwedstrijd, alleen dat je tegen ploegen speelt die ook een deftig niveau hebben en dat je dan kunt voorhebben zoals wij ervoor gaat hebben.
0: Ja, Rotselaar die nam jullie meteen bij het nekvel, hè, van in het begin.
1: Ja, ze waren gewoon veel beter, maar ja, kijk, ze zijn ook 2 weken langer beter dan ons. We zijn begonnen op 18 juli en gisteren was het 25 juli, dat was op 7 dagen tijd, hebben wij 3 maal getraind en 2 wedstrijden gespeeld. Dus dat maakt toch wel dat de frisheid een beetje ontbrak. En je zag ook gewoon van minuut 1 dat Rotselaar gewoon, die jongens stonden allemaal scherp. Allemaal jonge gasten. Ja. Verdiende overwinning. Alhoewel, dat op zich, 0-3 is een zware nederlaag. Maar daar moet je niet meer...
0: Het blijven inderdaad voorbereidingswedstrijden op de competitie.
1: Absoluut. Voor ons absoluut.
0: Voor jullie alleszins wel. Ja. Komen jullie volgende woensdag al opnieuw in actie in die beker?
1: Ja, we moeten dan tegen Wellen spelen, in de Wellen. Een tweede amateurploeg, maar ik heb al in de wandelgang al gehoord dat Wellen zou met hun belofteploeg tegen ons spelen, omdat ze ook, ze hadden ook een heel oefenschema al klaargemaakt en zij willen zich daaraan houden met hun eerste ploeg. Ik weet niet wat er van aan is. Wij gaan gewoon spelen met heel onze kern en iedereen moet minuten maken, maar het probleem is dat we toch al wel wat gekwetsten hebben en wat afwezigen nog. Ja, absoluut. Dat is niet plezant. Nu, de kwetsuurkes zijn niet van die naart dat het voor vele weken gaat zijn, maar
0: ze moeten wel helen, hè, die blessures.
1: Ja, absoluut. En daar moet voorzichtig mee zijn, zeker in deze periode van de voorbereiding. Dus, voilà.
0: Inderdaad. Jullie komen volgend weekend ook in beeld in de Crocky Cup, de beker van België. Maar de tegenstander is nog even koffiedik kijken.
1: Ja, het is ofwel Roeselaren ofwel Marken. Het zijn 2 eerste provincialers uit West-Vlaanderen. En het is een beetje veilig geluk, want wij gaan het komend weekend op stage. En we zitten aan zee. Zo, dus wij kunnen zondags op de terugweg stoppen in de ploeg waar we tegen moeten spelen. Dus dat was
0: anders was het een verre verplaatsing geweest. Hè?
1: Ja, absoluut. Dus nu is het allemaal nog te doen. Dus, En maar ik weet niet tegen welke ploeg dat we moeten spelen.
0: Nee,
1: ik heb nog geen
0: gaan we in de loop van deze uitzending bekijken als die uitslagen allemaal binnenlopen natuurlijk.
1: Ja,
0: goed, meneer Van Nuffel, ik wens je veel succes om te beginnen woensdag in Wellen en volgend weekend dan tegen of Roeselaren of Marken. Dank je voor het gesprekje.
1: Nee, graag gedaan. Goedenavond.
0: Ja, dag. Dat was Wim Van Nuffel, sportief verantwoordelijke van Betekom na de 0-3 tegen Rotselaar en volgende week.

Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

0: Wild Side.
1: Zeker Walk on the Wild Side, een klassieker van Lou Reed uit 1973. In die beker van Vlaanderen had Averbode Tesselt Okselaar ook een pittige tegenstander vandaag. De ploeg die ook twee reeksen hoger staat, dat is KVK Tiene. En maar nipt verloren met 3-2. Is horen bij de coach Nick Carré. Nick, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, wat vind jij van die beker van Vlaanderen, dat initiatief?
2: Ergens is dat een tof en een goed gegeven. Alleen denk ik dat de uitwerking op dit moment een beetje ongelukkig is. Met de tijdstippen. Waarom dat we spelen alles heel kort op elkaar en heel vroeg in de voorbereiding.
1: Ja.
2: Dus dat is het enige jammer eraan. Langs de andere kant voor ons zijn dat natuurlijk. We hebben vandaag dan tienen gehad. We hebben woensdag dus. Dat zijn wel leuke wedstrijden tegen hogere tegenstanders die dat je misschien in een gewone voorbereiding niet speelt. Dus dat is wel het leuke eraan.
1: Ja.
2: Maar natuurlijk, zondag, woensdag.
1: Dat is een beetje pietig, veel misschien.
2: Ja, pittig in de eerste twee weken van uw voorbereiding natuurlijk. Maar ja. Okay.
1: En dan ook pittige tegenstanders. Terwijl jullie behoorlijk weerwerk hebben geboden. Hè? Want maar met 3-2 verloren, al liep Tiene tot 3-0 uit.
2: Ja, klopt. We pakken eerst heel snel twee vermijdbare doelpunten. In een competitie mogen we die niet laten maken natuurlijk. Nee. Maar oké, we hebben ook een stageweekend achter de rug. Dus dat zat ook nog wel in de benen. Maar ik moet wel zeggen dat we voetballend heel goed hebben meegedaan. Ook zelf wel wat kansen hebben gecreëerd. Je valt op 3-0. Maar je krokt dan wel eigenlijk terug tot 3-2. En voor hetzelfde geld had er nog een 3-3 gezeten. Ik vind ook niet dat we heel veel hebben weggegeven tegen Tiene. En dat de gasten het heel goed gedaan hebben.
1: Ja,
2: dus we hebben met heel de kern gespeeld. Dus dat is zeker een heel goed gegeven.
1: Ja, dat belooft dus wel voor het seizoen. Jullie komen ook volgende week in actie voor de Crockey Cup. Hè? Hebben jullie die tegenstander, is die al bekend?
2: Ah, wel, ik had daar juist gekeken, maar daar stond nog geen uitslag op.
1: Nee, hè? Nee. Dus Bevel of Zandhoven?
2: Zandhoven, ja, klopt inderdaad.
1: Ja, oké. Okay. En jullie moeten er naartoe, hè? Het is een uitmatch.
2: Ja, het is sowieso een verplaatsing.
1: Ja, en verwacht je daar veel van? Of hoort dat ook bij de voorbereiding?
2: Ja, dat hoort sowieso bij de voorbereiding. Maar ik zou liefst natuurlijk toch zeker één ronde verder gaan.
1: Ja.
2: Omdat we dan, stel dat we die wedstrijd zouden winnen tegen Bevel of Zandhoven, dat we dan tegen voor de Appelterren komen. Wat natuurlijk ook al wel een stevige tegenstander is. En dat ook nog wel echt een mooie oefenwedstrijd is voor ons.
1: Ja, uiteraard. Oké. Okay. We gaan zien wie de tegenstander wordt. Eerst die leuke wedstrijd tegen Tess. Hè, want jullie maken er wel een feestje van met nog een etentje ervoor.
2: Ja, inderdaad. Er is wel wat sympathie tussen beide clubs.
1: Ja.
2: Dus dat is wel een leuk initiatief. Dat amicaal is en dat dat ook zo geregeld wordt met een foodlunch, met een barbecue bij. Dat er wat volk hopelijk zal zijn op de wedstrijd ook. Dat er wel wat mensen komen kijken. Het is niet ver van elkaar.
1: Voilà.
2: Altijd leuk, denk ik.
1: Altijd leuk, inderdaad. Oké, dat is voor woensdag aanstaande. Goed, nog veel succes met de voorbereiding, Nick. Dank je voor het gesprekje.
2: Geen probleem.
1: Goedendag. Dat was Nick Carré, de coach van Averbode Tesselt Okselaar. 3-2 net de boot in Tienen. Maar het is dan ook tegen een ploeg die twee reeksen hoger staat. En woensdag is dat dus ook het geval met de testsport Tessenderlo. En we zijn benieuwd tegen wie het wordt in de Crockey Cup volgende zondag. Bevel of Zandhoven. We hopen die resultaten nog binnen te krijgen. Dit is Irene K.

0: Jacobsverwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: Een nieuwe of tweedehands wagen?
5: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
4: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
5: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
4: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
5: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
4: Jonge tweedehands wagens van alle merken.
5: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
4: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
5: Erkend door de meeste verzekeringen.
4: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
5: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
4: De zomer is hier. En dat hoor je. Radio Demerstad.

Ja, we zijn nog even bij jou hoor. To be with you van Mr. Big. Zometeen nog een uurtje van de show tot de klok van 8. En intussen kent Averbode zijn tegenstander in de Crocky Cup. Het wordt Zandhoven. Dat schakelde Bever uit, of Bevel moet ik zeggen, na strafschoppen. Het was 1-1 na 90 minuten en 4-5 voor Zandhoven.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Frankrijk raadt de overheid toeristen af om naar de Gironde te komen. Dat is de streek rond Bordeaux. Dat heeft de prefect van de regio gezegd. Het komt uiteraard door de hevige bosbranden die daar woeden. De prefect zei ook dat de 220.000 mensen die daar geëvacueerd zijn niet snel zullen kunnen terugkeren naar hun huis. Ook in Spanje en Portugal blijven de bosbranden woeden. De brand rond Madrid in Spanje is de grootste die het land ooit gekend heeft. In Portugal zijn er op verschillende plaatsen branden. Daar helpen ook Vlaamse vrijwilligers bij het blussen. Zoals deze brandweerman Thijs de Griezen.
4: Het is wel heel krachtig. Een natuurbrand, je kunt dat niet vergelijken met een woningbrand bij ons. Je hoort echt wel de kracht van het vuur en aanwakkeren en de rook. En hij staat de hectiek rond. De helikopters, die vliegtuigen boven je hoofd. Maar je ziet dat die Portugezen daar totaal ervaren in zijn.
3: Ook in ons land is er schade door natuurbranden. Verschillende branden in de provincie Namen hebben meerdere hectare bos verwoest. Dat melden de brandweerdiensten. Er wordt onder meer helikopters ingezet om het vuur te bestrijden. Blussen zal nog dagen in beslag nemen. In Stavelot in de provincie Luik is gisteren een paraglider om het leven gekomen. Dat meldt de Franstalige krant Sud-Info en wordt bevestigd door het parket. Het slachtoffer is een man die in de buurt woonde. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Hongarije Formule 1 gewonnen. Norris was eerder ook al de snelste in de kwalificaties en startte dus van op de polepositie. De Nederlander Max Verstappen werd tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft aan de leiding in de WK-stand. En een nieuwe naam op de werelderfgoedlijst van de UNESCO, de stranden van Normandië. Die speelden een belangrijke rol aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Op die dag landden daar de geallieerde soldaten om Europa te bevrijden van Nazi-Duitsland. Jaarlijks komen miljoenen mensen naar de stranden om de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Vanavond nog hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Ook morgen eerst nog kans op een bui, daarna zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Mr. Steve Winwood ging de 80s in als solo-artiest. En dat leverde een aantal hits op. Deze Valerie is er eentje van. En daarmee begonnen we deel 2 van de show van deze zondag 26 juli hier bij Radio Demestad. Ik ben nog een uurtje bij jullie. En we blikken nog even terug op de eerste ronde van de Beker van België, waar RWL en Linkhout allebei in actie kwamen. Dat hoor je straks. En volgend weekend is het dan de beurt aan Betekom en Averbode Testelt Okselaar. ATO kent dus een tegenstander en moet op bezoek bij Zandhoven. En dan hebben wij natuurlijk nog heel veel in petto.
1: Willem Wildel Show. Van 6 tot 8 met Willem

0: te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijten, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: Een soul classic van Aretha Franklin, de Queen of Soul natuurlijk. Hè. Dat was Spanish Harlem, origineel van Ben E. King. In de Crocky Cup, eerste ronde beker van België, toch wat clubs uit de regio die er actief in waren. En RWL Sport was er eentje van. Ging maar nipte de boot in tegen Elen 2 tegen 3. Is horen bij de T2, dat is Chris Hermans. Chris, goedenavond.
1: Goedenavond, Willem.
0: Ja, hoe was dat, een avontuur in de Crocky Cup in de beker van België?
1: Ja, het was een heel leuke wedstrijd. Ik was een beetje verrast van het niveau dat we al konden halen, want uiteindelijk tegenstander was toch eerste provinciale.
0: Ja, voilà.
1: En ze pakten ons wel een beetje met de nek de eerste 10 minuten. En ze scoorden er ook wel meteen uit. Dus het was, ik dacht, oei, wat gaan we nu meemaken? Maar onze jongens gaven super weerwerk. En we hebben nog twee keer tegenscoord. Het was echt wel heel goed, vond ik.
0: Ja, want die 2-3 stond al bij de rust op het scorebord,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, klopt. We zijn altijd terug in de wedstrijd gekomen. 0-2 achter, 1-2, 1-3, 2-3 meteen erachter. En twee mooie golen dat we maakten. Dus het stond best wel goed.
0: Ja, dus een ervaring kun je het noemen.
1: Ja, in de tweede half hebben we niet veel kansen meer bijgespeeld. Ik denk dat de beste kans was nog door Sisse Lambrecht, die de 1-1 met de keeper kwam. Ja. De keeper pakte dan wel goed, maar het had 3-3 kunnen zijn. De penalty's en dan is de loterij natuurlijk. Hè.
0: Ja, inderdaad. Maar het is dus een nipte uitschakeling geworden. Ja. Maar uiteraard telt de ervaring en de voorbereiding op de competitie, die nog altijd het belangrijkste is.
1: Ja. Dit was maar een extraatje wat de storen daar behouden.
0: Oké, inderdaad. Dat is ook mooi meegenomen. Maar wat de spelers zal laten zien hebben, dat belooft echt wel voor de competitie, hè?
1: Ja, zeker weten. En dan de tegenstander ook, had ook 6 man er niet bij. Wij ook 6 man die nog op verlof waren of op Tomorrowland zaten. Daar hadden we nog 2 spelers. Maar dan zijn er enkele jongeren die nog meegedaan hebben. En die hebben dat supergoed gedaan. Echt waar.
0: Dat is mooi. Dus nu de komende weken beker van Brabant, neem ik aan.
1: Ja, dan gaan we eerst op stage in Doetzelen, nabij Brugge.
0: Oh ja.
1: En dan komen we af en dan gaan we tegen FC Werchter spelen.
0: Ja, en dat is de eerste tegenstander in die Brabantse beker.
1: Ja, klopt.
0: Oké, goed. Oké, ik wens je nog succes met de voorbereiding en alvast proficiat met deze prestatie.
1: Ja, nee, we waren heel tevreden.
0: Oké, dank je, Chris. Ja, dag.
1: Dag.
0: Dat was Chris Hermans, de T2 van RWL, dat toch maar nip de boot in ging tegen Elen, die tenslotte toch 2 reeksen hoger speelt in hun provincie, in eerste provinciale, terwijl RWL in Brabant een derde provincialer is. Goed, nu gaan we naar de band Queen, want drummer Roger Taylor wordt vandaag 77. Hier is Queen met You're My Best Friend.

Boy George en de Culture Club met de Move Away van precies 40 jaar geleden. In de Crocky Cup, de beker van België, kwam ook een linkout in actie in de eerste ronde. Het ging er wel uit met 3-1 op het veld van Wesel B. Mochten we de trainer nog te pakken krijgen, dan gaan we het er met hem nog over hebben. En intussen gaan we naar de Amerikaanse band Extreme. Het is een rockgroep, maar ze maakten één ballad, More Than Words. En zanger Gary Cherone wordt vandaag 75.

0: Techmatica organiseert een mega outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
1: Wauw!
0: Per stuk of in bulk, nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 0822. www.techmatica.be.
2: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
3: Pep.
2: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
4: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Wij maken de zomer. Radio Demerstad.

0: gaat na de zomer een aantal concerten geven in Parijs. En daar zijn natuurlijk bijna al die concerten gewoon uitverkocht, want de ticketverkoop loopt als een sneltrein. I'm Alive was dat uit 2002. In de Crocky Cup in de beker van België, in die eerste ronde, heeft ook Linkhout meegespeeld. Ze speelde op het veld van Wezel B. Net eruit gegaan met 3-1, maar die spelen dan ook een paar reeksen hoger in de Antwerpse competitie. We gaan toch eens horen bij de nieuwe coach van Linkhout, dat is Jelle Aerts. Jelle, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, dat is een ervaring, neem ik aan. Hè? Zo in de beker van België met het kleine Linkhout aantreden.
1: Ja, dat is toch iets anders dan een gewone oefenwedstrijden. Ja. Dat is toch mooi om eens te doen, ja.
0: Ja, en hoe is het meegevallen tegen Wezel B?
1: Best goed eigenlijk. Al hebben we 0-0, krijgen we een heel goedkope penalty tegen eigenlijk. Aangegeven door de lijnrechter die er 30 meter van afstond. En de scheidsrechter zag er geen penalty in, maar op aangeven van hem dan wel. Dus dat was dan jammer dat je dan 1-0 achterkomt, sorry. Dan ja, dat verandert het wedstrijdbeeld toch wel. Hè. Na een minuut of 55 stond eigenlijk allemaal best goed. En dan is de situatie een beetje veranderd. We hebben nog een lijk gemaakt, maar daarna zijn we toch, is het toch misgegaan bij de tegengoals. Maar oké, een goede tegenstander. En we hebben er ook wel iets aan gehad. We hebben nog wel wat werk. Dat wisten we op voorhand. Dus zeker geen probleem.
0: Ja, en hoe valt het mee als kerstvers hoofdcoach?
1: Goed. Linkhout is een heel gezellige, familiale club. En die met de nodige ambities. Dus ik denk dat ideaal is voor mij om in terecht te komen.
0: Ja, en wat verwacht je in het seizoen? Wat is een goede prestatie?
1: Die top 5 toch zeker ambiëren dit jaar. Dat is het voor mij persoonlijk zeker het minimum. Met deze groep die we hebben moet dat zeker een haalbare kaart worden.
0: Ja, en nu eerst nog wat oefenwedstrijden, onder andere in de beker van Limburg.
1: Ja, klopt. Daar hebben we nog een aantal wedstrijden en ook nog één echte vriendschappelijke wedstrijd en een aantal wedstrijden van de beker van Limburg hebben we nog staan. Ja,
0: ja, en dan in het weekend van 30 augustus begint de competitie.
1: Ja. Okay. Dan beginnen we eraan thuis tegen Vliermaal.
0: Oké, ja. Je hebt de kalender inderdaad al gekregen, hè. En je kijkt er naar uit?
1: Ja, absoluut. Ik heb er veel zin in de competitie.
0: Oké, prima. Laat ons hopen dat dat ook allemaal vlotjes verloopt. Jelle, dank je voor deze toelichting. En we horen elkaar zeker nog in de loop van het seizoen.
1: Oké,
0: goeie avond, hè. Ja.
1: Dag.
0: Dat was Jelle Aerts, de nieuwe hoofdcoach van Linkhout. 3-1 verloren in de beker van België bij Wezel B, maar die staan dan ook een paar reeksen hoger. We kijken uit naar het seizoen, want eind augustus dan gaan we ook Linkhout natuurlijk op de voet volgen. Muzikaal nu muziek van Mary Wells, de zangeres die in 1992 op deze dag overleed. Ze was er maar 49. En dit is die bekende song van haar, My Guy.

0: Golfwagen of een occasie. Groep Golfaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Golfaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

0: VND inhalen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND inhalen.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Ja, dit hoort nog bij de zomer, hè. Taka, taka, taka, ta. Het was echt niet Spaanstalig, hoor. Het was gewoon een Belgische productie. 1972, een dikke hit geweest. Zometeen is het aan Michel en we brengen jullie al in easy listening sfeer met de zangeres die 3 jaar geleden overleed in 2023. Dat is Sinead O'Connor. En met Nothing Compares to You gaan we richting het nieuws van 8. Heel graag tot morgen om 6 uur.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Berlijn heeft de politie de verdachte van de aanslag van gisteren doodgeschoten. Vanuit Berlijn, journaliste Tessa Rens.
4: De politie bevestigt dat ze de verdachte van de aanslag hier in Berlijn om 6 uur vanavond hebben aangetroffen in een tuincomplex in een buitenwijk van Berlijn, in Spandau. De man is met een steekwapen op de agenten afgekomen en zij hebben dan het vuur geopend en, zo zegt de politie, de man in kwestie is overleden, ondanks pogingen om hem nog te reanimeren.
3: Hij reed gisteren met een bestelwagen in op de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. In Frankrijk raadt de overheid toeristen af om naar de Gironde te komen. Dat is de streek rond Bordeaux. Dat heeft de prefect van de regio gezegd. Het komt uiteraard door de hevige bosbranden die daar woeden. De prefect zei ook dat de 220.000 mensen die daar geëvacueerd zijn niet snel zullen kunnen terugkeren naar hun huis. En op het Belgisch kampioenschap atletiek in Leuven heeft Nafi Thiam opgegeven in de finale van de 100 meter horde. Nadat ze een horde had aangetikt, verloor ze het evenwicht. Thiam beleeft voorlopig nog niet haar beste seizoen, maar ze zegt dat ze zich wel steeds beter voelt. Of ze in augustus zal deelnemen aan het EK7-kamp, heeft ze nog niet beslist. Vanavond nog hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Ook morgen eerst nog kans op een bui, daarna zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en warmer.

0: Hey, goedenavond. Welkom bij Demerstad. Het is 8:05. Zondagavond, tijd om het weekend bijna af te sluiten.
1: Van 8 tot 10, Easy Listening.
2: Michel!

0: dat ding.
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
5: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet.
6: Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
4: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.

0: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons stelt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Radio Deemestad.
2: Jouw radio.
3: Tijdloos. En verfrissend.

of laat je horde bij Demerstad, toontje lager. Het is in Scherpenheuvel kermis. En morgenavond om 20 uur treedt DJ Silvio Soon op. Op dinsdagavond is het om 19 uur dan de beurt aan Yeti Paletti. En op donderdag 30 juli om 18 uur opent de Love for Life cocktailbar. Tijdens het volgende weekend is er ook heel veel te doen. Zo zal er op vrijdagavond aan een egger een geluidsarm vuurwerk worden afgestoken. En dit zijn Black met Wonderful Life.

aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.nl.

0: naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Een nieuwe of tweedehands wagen?
2: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
1: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
2: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
1: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
2: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
1: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
2: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
1: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
2: Erkend door de meeste verzekeringen.
1: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

0: Bel 0475 77 66 84. Mail info at radiodemerstad.be.
1: Radio Demerstad.

Blackfoot en Taxi. Tot en met woensdag 29 juli vieren ze in Schoonderbeke kermis aan het familieheim. Morgen maandag en dinsdag vanaf 15 uur ben je welkom op het kermisterras. Op woensdagavond eindigt de kermis met optredens van Lieveke, Gunter F. en Johan Veugeleers. Manuel.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Berlijn heeft de politie de verdachte van de aanslag van gisteren doodgeschoten. Vanuit Berlijn journaliste Tessa Rens.
4: De politie bevestigt dat ze de verdachte van de aanslag hier in Berlijn om 6 uur vanavond hebben aangetroffen in een tuincomplex in een buitenwijk van Berlijn in Spandau. De man is met een steekwapen op de agenten afgekomen en zij hebben dan het vuur geopend en, zo zegt de politie, de man in kwestie is overleden ondanks pogingen om hem nog te reanimeren.
3: Hij reed gisteren met een bestelwagen in op de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. En een spannende ontknoping in de slotrit van de Tour. De Nederlander Mathieu van der Poel bleef op de streep nog net het aanstormende peloton voor. Hij won voor zijn ploegmaat Jasper Philipsen.
5: Ongelooflijk hoe dat dan uiteindelijk op de streep allemaal samenkomt. Ja, ik moest gewoon zien dat de overwinning aan de ploeg ging. Als het Mathieu die voorbleef of als hij toch nog net gegrepen werd, dan moest ik zorgen dat ik er was. En ik denk dat we dat super hebben gedaan.
3: Het eindklassement lag al vast. Tadej Pogacar wint zijn 5e Tour. Remco Evenepoel is 2e. Het is 45 jaar geleden dat een Belg zilver haalde in de Tour. Lucien van Impe in 1981. De bolletjestrui is voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. En de groene trui voor de Deen Mats Pedersen. Vannacht kan er nog een bui vallen bij minima tussen 14 en 18 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droog en zonnig. Maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en heel warm zomerweer. Met temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com. Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres, de Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je twee Plopsa Europasse cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Sexy als ik dans, het was een hit in 2014 voor Nielsen. De periode om in te schrijven voor de Hagelandse 54 plus 1 of 101 of 106 op 4 en 5 september is verlengd naar 10 augustus. En dat gebeurt onder andere via hun Facebookpagina.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Techmatica organiseert een mega outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
4: Wauw!
3: Per stuk of in bulk, nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 08 22 www.techmatica.be.

Endless Love. Het waren Diana Ross en Lionel Richie die elkaar hadden gevonden in 1981. Momenteel zijn er via de website tickets verkrijgbaar voor het Love for Life Festival dat op 18 en 19 september doorgaat op het festivalterrein in Scherpenheuvel.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mulles in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mulles heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mulles garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.

Like the Wind, Vanessa Schinidor. Op zondag 2 augustus van 9 tot 17 uur ben je aan de Begijnenstraat in Diest. Welkom op de buurtrommelmarkt. Ik wens je nog een fijne zondagavond met Frits. Graag tot een volgende Easy Listening.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat nu ook het geval zal zijn. De dader van de aanslag is vanavond doodgeschoten door de politie. Die trof hem aan in een buitenwijk van Berlijn. Hij reed gisteravond in op een menigte. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. Na de brand in Schaarbeek vannacht zijn nog altijd 2 gewonden in levensgevaar. Dat meldt het parket van Brussel. Er vielen 2 doden en 8 gewonden. Journaliste Katrien Salens.
4: Ik hoor dat intussen 6 van de 8 gewonden wel het ziekenhuis hebben kunnen verlaten. Behalve de 2 gewonden die er het ergst aan toe waren. Dat gaat om 2 kinderen, 2 zusjes hoor ik. Hun mama is trouwens bij de brand om het leven gekomen, net als hun oudste zusje.
3: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het parket voert een onderzoek. Een spannende ontknoping in de slotrit van de Tour. De Nederlander Mathieu van der Poel bleef op de streep nog net het aanstormende peloton voor. Hij won voor zijn ploegmaat Jasper Philipsen.
5: Ongelooflijk hoe dat uiteindelijk op de streep allemaal samenkomt. Ja, ik moest gewoon zien dat de overwinning aan de ploeg ging. Als het Mathieu die voorbleef of als hij toch nog net gegrepen werd, dan moest ik zorgen dat ik er was. En ik denk dat we dat super hebben gedaan.
3: Het eindklassement lag al vast. De Sloveen Tadej Pogacar wint zijn 5e Tour. Remco Evenepoel is 2e. Het is 45 jaar geleden dat een Belg zilver haalde in de Tour. Lucien van Impe in 1981. De bolletjes trui is voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. En de groene trui voor de Deen Mats Pedersen. Alexander Bloks is er niet in geslaagd om zijn eerste ATP-tennistoernooi te winnen. Hij verloor in Estoril na een spannende finale van de Fransman Luca Van Asche in 3 sets. Setstanden waren 6-4, 4-6 en 7-5. 3 ruimtevaarders zijn na enkele maanden in het internationaal ruimtestation ISS teruggekeerd naar de aarde. Het gaat om 1 astronaut, een Amerikaan dus, en 2 cosmonauten, Russische ruimtevaarders. Ondanks de geopolitieke spanningen blijven Rusland en de VS samenwerken in het ISS. De 3 stellen het goed, maar ondergaan wel een medische check. Vannacht kan er nog een bui vallen bij minima tussen 14 en 18 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droog en zonnig, maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en heel warm zomerweer, met temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden.

0: Ook de komende twee uur brengen we leven in onze Demersteden. Bangladesh, dat ligt wel heel ver van ons bed, maar ook daar kan je luisteren naar onze omroep.
1: Goedenavond! Zondagsoiree, van 10 tot middernacht.
2: Frits van Perk!
0: Van harte welkom en winnaars geven nooit op. Opgevers, die winnen nooit. Is

alles oké? Okay? Prima, want een gezicht is pas echt een gezicht als er een glimlach op staat. Wens je alvast het beste toe met al wat je onderneemt of wat je projecten betreft. Het wordt inderdaad opnieuw de handen uit de mouwen steken, want de laatste dag van het bouwverlof zit er bijna op. Al zijn er die ook morgen nog een dagje vrij hebben, als recup voor 21 juli.

zomer is hier. En dat hoor je. Je beleeft een echte zomer met Radio Demerstad.

21ste juli historisch te betekenen heeft. In 1581 worden de Verenigde Provinciën, het huidige Nederland, onafhankelijk van Spanje. In 1953 begint in Cuba de revolutie onder leiding van Fidel Castro. En in 2005 krijgt Mohammed B. levenslang voor de moord op filmmaker en columnist Theo van Gogh. Dat feit dateert van 2 november 2000.

0: experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Voor wie van muziek houdt, op een late zondagavond, ben ik jouw man. Zoals alle collega's van Radio Demelstad zorgen we ervoor dat de grootste en populairste hits aller tijden jou bereiken. Volgens het stramien, veel plaatjes, weinig praatjes.

0: Love Boat. Ja, ja. Zit dan maar op zo'n cruiseschip als de Hondius. En dan breekt daar een dodelijk virus uit. Blijf dus maar veilig thuis. En luister naar dit programma. Ook na het journaal van 11 uur.
1: Zondagsvaru met Frits van Perk.
0: We gaan eruit met PhD. Voor enkele minuten dan wel. Want we laten je niet in de steek.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De bosbranden in de streek rond Bordeaux in Frankrijk hebben al 240 woningen verwoest. Dat meldt het departement Gironde. Er raakten al 75 brandweerlieden gewond. Er zijn 2500 brandweerlieden ingezet en 1500 militairen. De brand brak woensdag uit en heeft al 42.000 hectare in de as gelegd. Er zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Remco Evenepoel blijft ambitieus na zijn tweede plaats in de Tour. Hij wil ook in de toekomst sterk presteren in de grote rondes.
4: Vooral het feit dat ik mijn droom om die drie grote rondes te proberen winnen of zoveel mogelijk op podiums te staan, niet zomaar moet laten schieten. Dat is mijn carrière-doel, zoals ik al vaak heb uitgesproken. En dat denk ik dat ik naar mezelf en naar iedereen toe, ook binnen de ploeg, wel bewijs dat ik het recht heb om ervan te dromen. Dus ik ga daar blijven aan werken en dan zien we wel hoeveel podiums er nog uit de bus zullen komen.
3: De overwinning in de slotrit was voor de Nederlander Mathieu van der Poel. Hij bleef nog net uit de greep van het aanstormende peloton. Dat heeft al zijn krachten gekost.
5: Ik ben al heel vaak heel diep geweest, maar dit was misschien wel een van de keren dat ik het meeste verzuring heb gevoeld in mijn leven. Ja. Ik kon niet meer op mijn benen staan in ieder geval.
3: De eindoverwinning was voor de Sloveen Tadej Pogačar. Zijn vijfde toerzege, daarmee evenaart hij het record. Alexander Bloks is er niet in geslaagd om zijn eerste ATP-tennistoernooi te winnen. Hij verloor in Estoril na een spannende finale van de Fransman Luca Van Asche in 3 sets. De setstanden waren 6-4, 4-6 en 7-5. Vannacht kan er nog een bui vallen bij minima tussen 14 en 18 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droog en zonnig, maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en heel warm zomerweer, met temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: the way I like it. Hou het dan ook zo, tijdens het laatste uur van deze zevende dag. En zorg voor gezelligheid. Should I do it? Wij doen ons uiterste best om je daarvoor ruggensteun te bieden. Goeie avond!
1: Zondagsoiree van 10 tot

Studio. Bespaar je de moeite om naar het woordenboek te grijpen voor de vertaling. Want het is een compleet verzonnen term. In de muziek circuleren enkele hits in een compleet verzonnen taal. Een van de bekendste is die plaat met die draak van een titel. Uitgebracht door Adriano Celentano. Je zult wel weten welke ik bedoel. Wel bekend is ook Sanomi. Dat de groep Urban Trade voor ons land bracht op het Eurovisie Songfestival in 2003. Ze legden daarbij beslag op de tweede plaats. Maar voor mij hadden ze mogen winnen.

0: Absolute Beginners. Het aanwerven van pas afgestudeerden vergt een heel andere aanpak dan van een ervaren iemand. De beginneling kan immers alleen maar theoretische kennis bewijzen. Neem ze in dienst en zorg dan voor een sterke mentor. Die zal de beginner sneller laten bijleren wat de praktische aanpak betreft.
1: Frits van Berg.
0: Zo, we zijn weer uitgepraat. Nu jij.

0: ben af een plan.
1: Je loog tegen mij. Laten we hopen dat het een leugentje om bestwil is. Je buigt de waarheid iets wat om, waarbij je denkt de andere een dienst te bewijzen. Omdat je vreest dat de echte waarheid hem of haar zal kwetsen. Onthoud ook dit. Als je leugens verkoopt, moet je over een stevig geheugen beschikken.

Le Monde Tournemal. Ik vrees ervoor dat zulks zo dadelijk bevestiging krijgt in het journaal. Bedankt je alvast voor het luisteren en rond er nu af met Michael Jackson. Maak er een fijne week van, voor menigeen alweer een werkweek en heel graag tot een volgende keer.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Spanje is de grote bosbrand in de streek rond Madrid onder controle. Dat meldt de Spaanse media. De brand zal de komende dagen blijven doorgaan, maar niet meer uitbreiden. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. In Wevelgem in West-Vlaanderen hebben vier gemaskerde mannen een pokertoernooi overvallen. Ze maakten 30.000 euro buit. Ze vielen een bar binnen waar het pokertoernooi aan de gang was. Ze bedreigden de eigenaar en de spelers en gingen er met de volledige prijzenpot vandoor. En Remco Evenepoel blijft ambitieus na zijn tweede plaats in de Tour. Hij droomt van meer.
4: Vooral het feit dat ik mijn droom om die drie grote rondes te proberen winnen of zoveel mogelijk op podiums te staan, niet zomaar moet laten schieten. Dat is mijn carrière-doel, zoals ik al vaak heb uitgesproken. En dat denk ik dat ik naar mezelf en naar iedereen toe, ook binnen de ploeg, wel bewijs dat ik het recht heb om ervan te dromen. Dus ik ga daar blijven aan werken en dan zie je wel hoeveel podiums er nog uit de bus zullen komen.
3: De overwinning in de slotrit was voor de Nederlander Mathieu van der Poel. Hij bleef nog net uit de greep van het aanstormende peloton. En dat heeft al zijn krachten gekost.
5: Ik ben al heel vaak heel diep geweest, maar dit was misschien wel een van de keren dat ik het meeste verzuring heb gevoeld in mijn leven. Ja. Ik kon niet meer op mijn benen staan in ieder geval.
3: De eindoverwinning was voor de Sloveen Tadej Pogačar. Zijn vijfde toerzege, daarmee evenaart hij het record. Vannacht kan er nog een bui vallen bij minima tussen 14 en 18 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droog en zonnig, maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en heel warm zomerweer, met temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden.
6: En wat nu?

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zomer is hier. Zomerradio. En dat hoor je.
2: De zon en de muziek.
1: Radio Demerstad.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Spanje is de grote bosbrand in de streek rond Madrid onder controle. Dat melden Spaanse media. De brand zal de komende dagen blijven doorgaan, maar niet meer uitbreiden. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. In Wevelgem in West-Vlaanderen hebben 4 gemaskerde mannen een pokertoernooi overvallen. Ze maakten 30.000 euro buit. Ze vielen een bar binnen waar het pokertoernooi aan de gang was. Ze bedreigden de eigenaar en de spelers en gingen er met de volledige prijzenpot vandoor. En Remco Evenepoel blijft ambitieus na zijn tweede plaats in de Tour. Hij droomt van meer.
4: Vooral het feit dat ik mijn droom om die 3 grote rondes te proberen winnen of zoveel mogelijk op podiums te staan, niet zomaar moet laten schieten. Dat is mijn carrière-doel, zoals ik al vaak heb uitgesproken. En dat denk ik dat ik naar mezelf en naar iedereen toe, ook binnen de ploeg, wel bewijs dat ik het recht heb om ervan te dromen. Dus ik ga daar blijven aan werken en dan zien we wel hoeveel podiums er nog uit de bus zullen komen.
3: De overwinning in de slotrit was voor de Nederlander Mathieu van der Poel. Hij bleef nog net uit de greep van het aanstormende peloton. En dat heeft al zijn krachten gekost.
5: Ik ben al heel vaak heel diep geweest, maar dit was misschien wel een van de keren dat ik het meeste verzuring heb gevoeld in mijn leven. Ja. Ik kon niet meer op mijn benen staan in ieder geval.
3: De eindoverwinning was voor de Sloveen Tadej Pogačar. Zijn 5e toerzege, daarmee evenaart hij het record. Vannacht kan er nog een bui vallen bij minima tussen 14 en 18 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droog en zonnig, maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en heel warm zomerweer, met temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Je beleeft een echte zomer. Met Radio Demerstad.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT na nieuwe analyse. Eergisteravond reed een man in op een menigte in Berlijn. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader is gisteravond door de Duitse politie doodgeschoten in een buitenwijk. Binnenkort staan er trouwens in ons land ook verschillende Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie benadrukt dat de Pride sowieso streng beveiligd wordt en dat dat ook nu het geval zal zijn. Na de zware brand van afgelopen zaterdagnacht in Schaarbeek zijn nog steeds 2 gewonden in levensgevaar. Bij de brand viel ook 2 doden en 8 gewonden. De oorzaak is onduidelijk. Het Brussels parket is bezig met een onderzoek. Feest in de Tour de France. Mathieu van der Poel heeft de slotrit gewonnen. De Nederlander bleef op de streep net het peloton voor. Hij won voor zijn ploegmaat Jasper Philipsen. De Sloveen Pogacar wint officieel zijn 5e Tour. Onze landgenoot Remco Evenepoel eindigt historisch 2e. Knappe prestatie. Het is 45 jaar geleden dat een Belg nog zilver pakte in de Tour. De bolletjestrui is voor Richard Carapaz. Het groen voor Mats Pedersen. In het tennis dan is Alexander Bloksen net niet ingeslaagd om zijn eerste ATP-toernooi te winnen. Hij verloor de finale in Estoril van de Fransman Luca van Assen. Het werd een spannende strijd met 3 sets, 6-4, 4-6 en 7-5. 3 ruimtevaarders zijn na maanden in het ruimtestation ISS veilig teruggekeerd op aarde. Het gaat om een Amerikaanse astronaut en 2 Russische cosmonauten. Ondanks de geopolitieke spanningen blijven de VS en Rusland samenwerken in de ruimte. De 3 stellen het goed. De weersverwachting. Vandaag toch nog mogelijk een buitje, plaatselijk, maar in de namiddag droog en zonnig, 25 graden. Maar de dagen hierna volgt een hittegolf. Het wordt zonnig en warm, met dinsdag al temperaturen tot 30 graden. Voor woensdag zitten we al op 34 graden, donderdag mogelijk 36 graden. Of die hittegolf even lang gaat duren zoals de vorige, dat is nog niet duidelijk.